0: Als je vergeten was, ja.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
1: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5, 10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberge op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad. Ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
0: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij de aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen zijn er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid wordt de stad opnieuw aangevallen met Russische raketten. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
6: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van meerdere dagen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
1: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad. Ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist. Ja.
0: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij die aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen waren er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid werd de stad opnieuw aangevallen met raketten. En technologiebedrijf Apple gaat OpenAI voor de rechter dagen. Het bedrijf achter ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van bedrijfsgeheimen. Voormalige werknemers van Apple zouden vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld nadat ze in dienst waren genomen door OpenAI of daar deelnamen aan een sollicitatiegesprek. Apple en OpenAI kondigden 2 jaar geleden nog aan dat ze zouden samenwerken rond artificiële intelligentie, maar die samenwerking tussen beide bedrijven zou minder goed verlopen zijn dan verwacht. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren gisteren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
1: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK en Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals, pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
3: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En ze zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
4: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
5: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
0: De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid. De 78-jarige vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en later ook lid van het Europese parlement. En ze was ook een grote voorstander van de Brexit. Bij het grote publiek raakte ze pas bekend na haar deelname aan een televisieprogramma op de BBC. De verdachte die nu is opgepakt is een 26-jarige Britse man. Over zijn motief is nog niets bekend. En in Frankrijk is een nieuwe klacht ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt opnieuw beschuldigd van verkrachting. Het slachtoffer zou toen 16 jaar geweest zijn. Bruel werd eerder al in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er was al sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel was er een klacht ingediend tegen hem over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de Franstalige omroep RTB. Bruel zelf blijft alle beschuldigingen ontkennen. De zanger is 67 en vooral bekend van de hit Cassé la voix. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Lokaal kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het heeft niet mogen zijn. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond nogthans lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd, viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. Bondscoach Rudy Garcia zag verschillende topspelers uitvallen en erkent dat dat niet ideaal was.
1: Entre Yuri Tillmans, die peut pas débuter. Entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui ne peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas. Effectivement, c'est pas très favorable.
0: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. In Blankenbergen op de Pier bij Radio 2 volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meesten vonden dat Spanje beter was.
2: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
3: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En ze zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
4: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
5: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
0: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het gaat om een ziekte die het gevolg is van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Er wordt nu volop onderzocht waar die bacterie vandaan komt. Mogelijk hebben de kinderen die opgelopen in een kinderboerderij. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is ook onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies te horen en de burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij verschillende Russische aanvallen. De steden Zaporizhia en Kramatorsk waren het doelwit. En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en ze wonen nu in de Verenigde Staten. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo, af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: M&M Live.

0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben niet kunnen stunten op het WK voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje. Stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88ste minuut maakte Spanje de winnende goal. Peter van den Bemt blikt terug op een bewogen wedstrijd.
1: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming en ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan, tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
0: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen in Blankenbergen op de pier bij Radio 2. Volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meeste erkenden dat Spanje beter was.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad. Ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
0: Vijf jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Het departement zorg onderzoekt hoe de kinderen die bacterie opliepen. Mogelijk was dat op een kinderboerderij, zegt woordvoerder Joris Mones.
6: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn, ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht en het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt en dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren, maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Het departement gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. En in het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen in de buurt van Almeria. Het gaat om een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. Er zijn 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Bij hen zijn ook Belgen die in de streek woonden, zegt Buitenlandse Zaken. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel Belgische slachtoffers er zijn. Ook van de doden is nog niemand geïdentificeerd. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer zo, af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Evelien de Bakker.
8: Wakker worden met een beetje teleurstelling, dat is helemaal oké. De helende stem van Rihanna gaat al veel goed maken. Goedemorgen.

0: Mary Ree, Only Girl in the World. 7 minuten over 7 op jouw zaterdagochtend. En ja, het is dubbel wakker worden, mannetjes, met de uitschakeling van de Rode Duivels op het WK. We gaan er straks sowieso nog dieper op ingaan, maar ja, het is wel jammer, hè. Ik denk echt persoonlijk, ik denk echt dat er een stunt in zat. Maar goed, het is de realiteit waarmee we zitten. Gelukkig is er nog M&M Throwback, de zekerheid van jouw zaterdag en zondagochtend. Want echt de leukste, de schoonste, soms ook de meest emotionele songs, waar vaak ook een rugzak aan herinneringen aanhangen. Je wilt ze en je krijgt ze. Maar ik zie ook heel graag met wie ik die vandaag mag delen. Dus je weet wat je moet doen. De vraag beantwoorden, wie is er wakker met de bakker? Waar en waarom ben je op dit uur aan het luisteren? Midden in de zomervakantie? Dat antwoord zie ik zeer graag in de app van M&M. Dan zorg ik persoonlijk voor een extra tempoversnelling. Ik had het deze ochtend zelf ook wel door. En ik had het zelf ook gemerkt toen ik onderweg was. Het is door die muziek op te zetten die zo'n beetje sneller gaat, een beetje meer tempo in zit. Dat is echt verwerking van de teleurstelling. Ik ga ervoor zorgen. Jouw berichtje in de app van M&M. Dan krijg jij van mij zometeen Pitbull. En nu gaan we niet voetballen, maar we gaan dansen met Whitney Houston. Goedemorgen.
1: M&M. Wakker met de bakker.

0: Green.
1: Energie Rebelli.
2: Code Yellow.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: M&M Live.

De man die wel Werchter Boutique nog heeft kunnen dirigeren. Katy Perry had natuurlijk minder geluk met het onweer van 2 weken geleden. Jij misschien ook als je op het platgetrapte gras daar stond in Werchter. Maar Pitbull heb je wel nog kunnen zien. En nu horen uiteraard Hotel Room Service. M&M. M&M Throwback. 17 minuten over 7 op jouw zaterdagochtend. Een hele goede morgen. We zitten weer in een nieuwe fase van de zomervakantie. Dat gevoel heb ik toch. Want ik was net zoals heel veel volk gisteren op stap met de vrienden. En daar in de groep heel veel mensen in absolute extase door het begin van een bouwverlof. En dat is op veel plekken anders, I know. Maar hoe dieper in de zomervakantie, hoe meer mensen toch echt vakantie beginnen te hebben. En dat voel je, dat zie je en dat is zalig natuurlijk. We gaan ook weer richting de 30 graden vandaag. Dus dat is ook mooi meegenomen. Maar ja, bon, de vakantie misschien wel een beetje in mineur gestart, hè, door gisteren.

0: spanning was er. De kriebels waren er. Ik had echt stress. Ik moet heel eerlijk zijn voor die kwartfinale tegen Spanje. Want het kon allemaal. Ik heb zelf twee matchen van Spanje intens gevolgd toen ik aan het presenteren was op Sporza. En ik moet heel eerlijk zijn, Spanje overtuigde mij niet helemaal. Dus er was hoop. En ik voelde dat bij heel veel mensen. Maar ja, het is zeer classic. Elke match en elke match moet gespeeld worden. Het was bij de Rode Duivels wel zonder Onana, weet je het nog? De vorige match met die blessure. Jurrie Tielemans die valt dan ook nog eens geblesseerd uit toen hij aan het opwarmen was gisteren. Niet ideaal. We komen ook op achterstand. Maar dan was er terug hoop.
1: Er zijn er nog wel een paar in de box. Aan de buitenkant nu de voorzet. Die komt de Ketelaere! De Ketelaere scoort! Ongelooflijk! De Ketelaere scoort weer! Voorzetten trappen en dan scoren. De Ketelaere met de gelijkmaker. De eerste keer dat er een Belg gevonden wordt in de box van Spanje.
0: Absoluut, de eerste tegengoal op dit WK is voor ons. Maar ja, het heeft lang 1-1 gestaan. Het was zeer spannend. Ik was me echt al aan het voorbereiden op verlengingen. Ik dacht, de bakker gaat weer zeer weinig slapen, maar het is volledig voorover. En dan gebeurde dit.
1: Oh, kijken, want schot van afstand. Porro en Sommers. Lammers lost hem. Ai, nee. Williams duwt hem erin. Ai, nee. Niet op deze manier. Nee, niet op deze manier. Een verschrikkelijke manier.
0: Ja, een verschrikkelijke manier. En dat was ook de eindscore. 2-1. En Thibaut Courtois die moest gewisseld worden. Die begon te voelen aan zijn linkerbeen. Hij had zelf wel gezegd van ja, ik kan eigenlijk wel doorspelen. Ik wil ook doorspelen. Maar Rudy Garcia had al teken gedaan. En als hij het beslist, dan beslist hij het. Stenne Lammers die komt in doel te staan. Maar dan was het over en voorbij. De chaos op het veld. En hij loste de bal, Stenne Lammers. En dan werd hij binnengetikt. 2-1. Voor onze Rode Duivels, eigenlijk voor Spanje. Maar goed, we hebben een mooi WK gespeeld. Het is mooi afgerond. Nu zeer benieuwd wie de wereldbeker naar huis gaat nemen.

0: daarbij natuurlijk jouw berichtje in de app van M&M. Zeer welkom.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. Stand off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: tickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. M&M. Just another one.

tonight at the MGM Grand, Las Vegas.

verjaren in de zomer. Zeer leuk. Ik spreek uit ervaring. Eind deze maand is het weer aan mij. Maar Alessia Cara, die is vandaag jarig. Wordt 30 jaar. Net gehoord met Z en Stay. Twee minuten over 7:30. Zeer welkom op jouw zaterdagochtend. En je bent niet de enige. Ik snap dat dat gevoel zeer aanwezig kan zijn. Zo midden in de zomervakantie op een zaterdagochtend. Maar we zijn met veel in de app van M&M. Evi bijvoorbeeld die stuurt: goedemorgen, wakker om te werken in een sportcentra als schoonmaak. Diane die stuurt: wij zijn ook vroeg wakker omdat we naar de zee aan het rijden zijn. Dochter is op vakantie daar en we willen haar verrassen. Laten we hopen dat ik nu niks gespoild heb natuurlijk. Michiel Carpentier: kampeergrief aan het samengooien, want volgende week zijn we ook weg. Eindelijk vakantie bijna. Laura die is op dit moment al aan het genieten van haar koffietje, gewoon op het gemakje. Want vandaag komen de kindjes terug naar huis en ze is nu al aan het aftellen. Maar zeer leuk om te zien, Laura. Geniet nog een beetje van de rust, dat kan altijd deugd doen. En Matthias die is er ook al bij. Die gaat vandaag fietsen met de vrienden. Maar niemand van zijn vrienden heeft al geantwoord. Ze zouden eigenlijk om 8:00 vertrekken. Maar die hebben misschien iets te lang naar de Rode Duivels gekeken. Dat kan altijd natuurlijk. Genieten van die zaterdag, dat is het belangrijkste natuurlijk. En dat doen we nu met Britney Spears. M&M.

Ik moet toegeven, ik vind het echt ook extra leuk als een concert, als een festival open air is. En die garantie heb je natuurlijk met het openluchttheater in het Rivierhof in Deurne, dat is in Antwerpen. En vanavond staat daar een fantastisch concert op de planning. Het is een band uit Amerika, al meer dan 30 jaar bezig. En er zijn nog altijd songs die je kan meezingen. En dat is het leuke daaraan natuurlijk. Misschien heb je dat ooit al meegemaakt, dat je een song hoort en je voelt het gewoon helemaal tot diep van binnen. Die emoties, het borrelt gewoon op. En dat is het leuke natuurlijk. Die kans is ook zeer groot met Counting Crows. En vanavond dus in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. En dit vind ik persoonlijk de leukste meezinger.

0: De luxe shalalala van jouw zaterdagochtend met Counting Crows. Throwback Takeover. En misschien mag het voor jou ook wel iets met lalala zijn. Of iets met meer tekst. Maar het belangrijkste is, dit is het moment om de app van M&M erbij te nemen. Want jouw kans om weer zelf een throwback song even door te sturen. Een titel en een artiest, meer heb ik niet nodig. Als er ook een mooie herinnering bij plakt, zeer graag, hè, mannetjes. Dat maakt het altijd zo ietsje meer speciaal. Ik heb echt bijvoorbeeld songs. En ik sta direct met mijn twee voeten, bijvoorbeeld bij mijn vriendengroep, op vakantie. En dat zijn de leukste songs. Die jou echt meepakken, die je raken. En die hoor je hier in M&M Throwback. Dus jouw favoriet mag er zeker ook bij. Maar dan moet je hem wel laten zien natuurlijk. Titel en artiest, jouw lievelings throwback song. Laat maar komen.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met...
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is €25.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Mannekes, morgen is Gamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
8: Ja, ja. En het is weer nee.
10: Nee tegen BTW?
8: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee, nee.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
11: Gelijk wij.
8: Wat gaan we doen?
11: We gaan gaan, hè.
8: En wat mogen we niet vergeten?
10: Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà.
12: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden. Op gamma.be.

0: Dat was nog van het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Wie had dan gedacht dat Shakira het terug ging flikken om een zeer goede WK-song te maken? Nu met Die Die natuurlijk. 16 jaar geleden was het met de Waka Waka. Misschien twee keer hetzelfde woord in de titel. Dat is misschien wel de key. Een voorbereiding op vakantie, dat is ook key. Zeker als je effectief op verlof vertrekt naar een ander land. En misschien is dat bij jou ook met lijstjes, dat je zeker niks vergeet. En als jij dat ook hebt, net zoals ik, zet daar dan zeker podcast uitkiezen tussen. En ik ga het jou zeer gemakkelijk maken, want de podcast van de zomer, dat is al een paar jaar Lotte gaat diep met onze Lotte van Wezenmaal. Alle afleveringen die staan ook allemaal al online. En dat is supercool, want je kan het gewoon in één rat gaan beluisteren. En bij mij is dat ook altijd het geval. Dat is gewoon in één keer door. Het is onder andere met Mohsin Abbas, stand-up comedian. Zat vorig jaar ook in de slimste mens ter wereld. Je ziet hem nu ook verschijnen in de Sporza supporterszetel. En er zijn natuurlijk een paar topics die worden aangesneden. Zoals bijvoorbeeld, hij vertelt in de podcast dat hij het zeer belangrijk vindt dat het bespreekbaar maken van seks bij zijn kinderen, dat dat echt een punt is.
1: Het stukje seks is ook iets waar dat van ons uit, hè, met mijn ouders, niet echt over werd gebabbeld. Mm-hmm. En dat is ook volledig oké, dat is een andere generatie. Mm-hmm. En dat is ook iets wat ik niet wil veranderen bij mijn ouders. Maar dat is wel iets wat ik bij mijn kinderen wel bespreekbaar wil maken, zodat ze veilig zijn, zodat ze op een goede manier omgaan met hun partner.
0: Belangrijke waarden. Je kan alle afleveringen van Lotte gaat diep nu beluisteren via de app van VRT Max. Handig voor op vakantie, handig voor in de zomer.

0: making me selfish.
1: Geef toe, die was ook al lang geleden. Dimitri Vegas en Like Mike met Selfish. Maar het is altijd leuk natuurlijk als je jouw favoriete throwback song in de playlist kan gooien. En ook Nathalie heeft dat gedaan. En dat is altijd zeer leuk om te zien als er herinneringen bij een song hangen. En dit is een song waardoor ze altijd moet denken aan haar vriendinnengroep. Samen veel Aperol drinken, dat doen ze nu ook nog. Maar vroeger was het de volleybal. En in de Nilies was dit de song die altijd

0: dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...

0: Het is 8 uur. 14 nieuws. En dit is Jannie Kaart.
1: België ligt uit het WK voetbal. Onze Rode Duivels verloren gisteravond in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissende doelpunt in de 88ste minuut. De doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammes. Hij ging in tranen van het veld door een blessure, maar is toch wel trots op zijn ploeg.
2: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. De enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat ze een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
1: En op heel wat plaatsen hebben de fans van de Rode Duivels de WK-wedstrijd tegen Spanje bekeken op grote schermen. In Waregem in West-Vlaanderen waren supporters uiteraard ontgoocheld, maar ook wel ergens trots.
3: Ik kan het zien hoe komen, maar ja. Jammer van die laatste hol.
4: Ze hebben heel het best gedaan, maar we zagen wel duidelijk dat de Spanjaarden toch wel beter waren. Dus ik denk, moest er nog verlenging geweest zijn, dat ze het ook niet heen kunnen blijven belopen. Dus ze hebben goed gespeeld. Ik denk dat we blij mogen zijn.
5: In mijn opzicht zijn ze wel nog ver geraakt. Dus ik vind dat ze het wel goed gedaan hebben. Spanje was geen makkelijke ploeg om tegen te winnen. Dus uiteindelijk komt tegen Spanje eruit te gaan. Savannah.
1: Spanje gaat dus door op het WK en speelt de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met ernstige nierproblemen. Ze hebben het HUS-syndroom door een besmetting met de stekbacterie dat je kan krijgen door besmet rauw vlees te eten of contact te hebben met besmette dieren. Het departement Zorg onderzoekt hoe die kinderen besmet zijn geraakt. Mogelijk was dat op een kinderboerderij.
6: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn, ook wat voor voeding ze gegeten hebben. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren.
1: Ja, de overheid gaat ook proberen te achterhalen met wie de kinderen nog contact hadden. Want mogelijk zijn er nog meer mensen besmet geraakt. In het zuiden van Spanje proberen honderden brandweermensen nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen. In de buurt van Almería. Het is een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. Daarbij zijn zeker al 12 doden gevallen en 23 anderen zijn nog altijd vermist, vooral buitenlanders. Bij hen zijn er ook Belgen die in de streek woonden, maar het is nog niet duidelijk hoeveel Belgische slachtoffers er zijn. Het wordt weer een zonnige en warme dag vandaag. Temperaturen tot 33 graden. Aan zee halen we 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En tot donderdag blijft het eigenlijk nog zo'n weer. Af en toe wat wolken met droog weer en temperaturen rond de 30 graden.
7: Evelien de Bakker.
0: Het is een combinatie van trots en teleurstelling, denk ik, na de exit van onze Rode Duivels. Maar gelukkig kan er ook titanium aan toegevoegd worden.

Emmy Hermans is stuurt. We zijn onderweg naar de luchthaven van Charleroi voor de vlucht naar Fuerteventura. En ik wil mijn dochter bedanken omdat ze mijn nagels zo mooi heeft gemaakt. Mag alleen op vakantie, want als verpleegkundige doorheen het jaar mag dat niet.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.
3: De Ketelaren scoort! Ongelooflijk! De Ketelaren scoort weer!
4: Maar Charles de Ketelaren scoorde niet meer. De Spanjaarden die deden dat wel. En zo werd het toch 2-1 voor Spanje op het WK voetbal. Geen halve finale dus voor onze Rode Duivels. Er zat er echt wel in, vond ik. We speelden zeker niet beter, dat ga je me niet horen zeggen. Maar toch, gemiste kans. Een beetje frustratie. Maar goed, gelukkig kunnen we wel blijven verder feesten en vieren natuurlijk met de zomervakantie. Vandaag weer vlotjes 30 graden. Dat wordt hier zeer aangenaam als er een festival op de planning staat. Dit weekend bijvoorbeeld onder andere Austin Beach en ook Cactus Festival. En natuurlijk, ik zou het bijna vergeten omdat het een zaterdag is. Het is ook 11 juli vandaag. Dat is de Vlaamse feestdag. Dat is ook traditie, trouw, feest op de Grote Markt van Antwerpen met heel veel live muziek. Allemaal aan elkaar gebabbeld door Peter van de Veire. En wie komt er dan allemaal naar Vlaanderen feesten, hoor ik je vragen. Camille gaat er onder andere zijn. Niels de Stadsbader zie ik ook staan. Like Me, Aaron Blommaert, Gert Verhulst en James Cook. En trouwens ook van dit nummer gaat er een speciale versie komen. En Dans van Clouseau. Dat is ook al 25 jaar geleden dat het is uitgekomen. En niemand minder dan Sandrine gaat dat een fantastische upgrade geven. Wil je absoluut niet missen? Dus ik zal zeggen, ga naar de Grote Markt in Antwerpen. Meer dan welkom vanaf 8 uur. Of check het gewoon lekker thuis. Dat kan vanaf 20 na 8 op VRT1. En altijd te herbekijken in de app van VRT Max.

0: Want wat gaat er gebeuren? Jij gaat een getal doorsturen van 1 tot 1000. En natuurlijk in de M&M 1000, de leukste hitlijst van allemaal, dan zitten er 1000 fantastische songs in. En jij gaat er eentje van kiezen, zonder te weten wat eraan komt. En dat is het leuke, het is een beetje mysterie. Dus jouw getal, het mag doorkomen in de app van M&M. Misschien ben je onderweg naar de luchthaven, staat er al iets op je boarding pass online. Kan je dat doorsturen? Misschien ben je vol een bak aan het werken, zie je ergens een nummerplaat circuleren. Kan ook altijd. De enige afgrenzing dat je hebt is van 1 tot 1000. Dus laat je gaan. Jouw getal. Laat maar zien.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
3: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
4: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Nu op VRT Max.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Zin in een nieuwe keuken?
8: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
9: Bij Zalando.
10: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
11: Solden bij Zalando.
12: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
13: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikkeledon. Info en tickets op walibi.be.
1: M&M
14: Throwbacks.

dan maar een andere uitnodiging. M&M 1000 Unlocked. Voor M&M 1000 Unlocked. Ik vergelijk het graag een beetje met bingo. En je gaat een getal doorspelen.

0: Zara Larsson, M&EK. M&M 1000 unlocked. Dat is natuurlijk de zekerheid van de M&M 1000. Dat zijn songs die je nooit gaat vergeten. Nooit. Als ze ooit hun plaats hebben gevonden in de lijst, dan weet je dat die ook zeer diep in je hart zitten. De M&M 1000, ja, het is daar nog even op wachten. Daarom hier in M&M Throwback, M&M 1000 Unlocked. Dat we toch elke zaterdag en zondagochtend één song uit die M&M 1000 kunnen horen. Wat eraan komt, dat is altijd een verrassing natuurlijk, want jij stuurt een getal door in de app van M&M. En dan ben ik verrast, maar ben jij ook even goed verrast. En ik snap het, dus niet gemakkelijk, hè? Getallen kiezen. Dus er komt altijd van alles binnen in de app van M&M. Het is altijd zeer leuk om te zien. Maar bij Kaat Keulemans, 28 jaar uit Antwerpen, was het ook wel even twijfel. Want ze stuurde 164 of toch 505. Ja, niet gemakkelijk. Ik snap het. Ik moet zeer eerlijk zijn, ik heb dan maar zelf de keuze gemaakt.
1: 505.
0: En dat is nooit een slechte keuze. Met M&M 1000, zeker en vast. Maar als deze gitaar start, dan weet je hoe laat het is. Het is tijd voor de blinkende bowlingbal van Milo.

0: 505 in jouw M&M 1000. Die is voor Milo. Nu is het half negen.
1: We zijn al een paar uurtjes verder, Evelien. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Yannick. Amai, ja, veel te weinig geslapen. Het komt natuurlijk ook onder andere door het WK voetbal, maar geen positieve update.
1: Nee. België ligt uit het WK voetbal. Onze Rode Duivels die verloren jammer genoeg de kwartfinales met 2-1 van Spanje na toch wel een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Spanje gaat door dus op het WK en speelt de halve finale nu dinsdag tegen Frankrijk. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige nierproblemen. Zij hebben het HUS-syndroom opgelopen door een bacterie die je vooral kan krijgen door besmet rauw vlees te eten of contact te hebben met besmette dieren. En in het zuiden van Spanje wordt de grote bosbrand in de buurt van Almeria nog altijd geblust. Daarbij zijn zeker al 12 doden gevallen en 22 anderen zijn nog altijd vermist. Daar zijn ook vooral buitenlanders bij en ook Belgen die in de streek woonden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.

0: en Doom Tech Tech. Zometeen de zomerse zwoele tunes van Los Recusies hier gaan bijkomen. En als er dan nog goed weer aan toegevoegd wordt, dan zitten we helemaal goed, hè, Jacot?
1: Mm-hmm. Ja, daar kan ik voor zorgen vandaag. Yes. Geen probleem. Want we krijgen vandaag voor het eerst sinds lange tijd nog eens meer dan 30 graden. 31 graden wordt er verwacht in het centrum. Tot 2 of zelfs 33 graden lokaal. Dus het wordt een bloedhete dag met veel zon vandaag ook. Met een matige wind in het binnenland. Aan zee kan er vanaf de namiddag wel wat meer wind opsteken. Dat kan een vrij krachtige wind zijn daar. Met rukwinden tot 55 kilometer per uur. Maar dus zeer mooi weer voor al die festiviteiten die er vandaag vandaag gepland staan voor de Vlaamse feestdag. Want vanavond en vannacht blijft het ook nog lang warm. Dus ik denk bijvoorbeeld aan Vlaanderen Feest op de Grote Markt, liever in Antwerpen. Daar gaan ze vanavond zeker nog geen trui of geen vestje nodig hebben. Want het blijft daar nog zeer lang warm. Ook morgen verwachten we nog tropische temperaturen tot 32 graden dan. En ja, die 30 graden of meer, die staan echt nog heel vaak op de voorspellingen. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zelfs verwachten we nog meer dan 30 graden. Dus waarschijnlijk mogen we vanaf maandag spreken van een hittegolf. Maar ja, dat valt natuurlijk nog altijd af te wachten, want het zijn tenslotte voorspellingen. Hè.
0: Uiteraard, we zullen wel zien. Lander die stuurt trouwens in de app van M&M Jacot dat hij heel blij is met jouw voorspelling, want zijn vakantie begint vandaag. Dus dat is perfect getimed. Perfect.

0: Framboos. Richie, Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend. Richie.
2: Krevel.
3: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
2: Krevel. Leef beter. Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
5: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: De leukste songs van vroeger op jouw zaterdag- en zondagochtend. M&M Throwback. Misschien vandaag wel een beetje wakker geworden met een zachte heartbreak. Ik snap het, ik voel het zelf ook. Dankzij de Rode Duivels. Ja, klinkt heel negatief, maar zwart. Ze liggen uit het WK. Er waren veel tranen ook gisteren op het veld. Ach, toen Courtois uit zijn doel verdween. Ja, he got me. Maar goed, er waren ook tranen bij Harry Styles vorige week. Ik weet niet of je die hebt gezien. Maar vorige week was het zijn laatste concert in Londen. Heeft daar 12 keer opgetreden, wat ook insane is. En op die laatste dag, die laatste avond, had hij een speciaal bedankje voor 4 andere gasten. Je moet het zeer goed proberen luisteren. Het klinkt een beetje van ver.
1: Ik zou niet op deze date zijn als het niet voor 4 vrienden van mij was. Het was een reis. Ik wil Niall, Louis, Zane, mijn dear friend Liam.
0: Ach ja, en het was ook met tranen op het podium. Dus hij zei, ik wil Niall, Louis, Zane en mijn dierbare vriend Liam bedanken, want zonder hen zou ik hier niet op het podium zijn gestaan. Ja, het is natuurlijk zeer intens. Ja, na zo'n concert in Amsterdam natuurlijk ook al gestaan, dan al 12 in Londen. En je moet ook weten dat de ouders van Liam Payne, die in 2024 is overleden, die waren ook aanwezig, de zus was ook aanwezig. Dus ja, echt emoties en tranen op de grote schermen in Londen. Zeer lieve Harry Styles. Dus, wat denk je? Een One Direction doen hier in M&M Throwback? Ik denk het wel.
2: This is the official sound of summer. M&M.

Het was een week van afscheid ook. Bonnie Tyler, dat nieuws heeft je zeker bereikt. Maar ook de vrouwelijke stem van op deze party rock anthem. Zij is gestorven. Lauren Bennett, 37 jaar. Nu gaan we haar eren. Tussen de krullenbollen. Veel te grote brillen en veel te strakke broeken. Yeah. Die je kan spotten in de videoclip.

Lauren Bennett. Zat ook nog in de groep GRL. Weet je dat nog? Deze week jammer genoeg overleden. 37 jaar is ze geworden. En onsterfelijk natuurlijk, dankzij LMFAO Party Rock Anthem. En Eline de Kattelen, 25 jaar uit Zwevegem, die stuurt amai, maar zo lang geleden. Ja, ja, ja. Daarom luister je naar M&M Throwback op jouw zaterdag en zondagochtend. Dat is tussen 7 en 10. En ook in de zomervakantie gaan we keihard door met de leukste songs van vroeger. Ik ben zeer blij dat jij erbij bent. Natasha stuurt ook onderweg naar de Ardennen, helemaal klaar voor die meer dan 30 graden. Absoluut, het wordt zalig, het wordt genieten. Hopelijk kan jij er ook van genieten op deze zaterdagochtend. Nu met Linkin Park.

0: de gitaar die je misschien nodig hebt. Op een voor jou misschien wel vroege zaterdagochtend. Louis die stuurt het door. Je werkt in de keuken. Afgezien tijdens de Rode Duivels. En nu weer vroeg moeten opstaan. Want het werken wacht niet. Louis, het komt helemaal goed. Tot 10 uur nog M&M Throwback, de leukste songs van vroeger. En ik zal zeggen, blijf er zeker bij. Want de nummer 1 uit jouw M&M Teens 500, die gaat er zo meteen aankomen. En die wil je echt niet missen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Solde bij Zalando.
8: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Solde bij Zalando.
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
12: Dit is het verhaal van Limburg.
13: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
12: Van mijn familie.
14: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
12: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
17: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
18: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
19: Eggo.

0: dit is Janneke Aert.
1: Onze rode duivels liggen uit het WK voetbal. België verloor gisteravond in de kwartfinales met 2-1 van Spanje. Het stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen, maar toen enkele rode duivels, waaronder ook de doelman Thibaut Courtois, geblesseerd raakt tijdens de wedstrijd, viel in de 88ste minuut een tweede goal voor Spanje. De verdediger Brandon Mechelen vindt dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
2: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
1: Ja, en op heel wat plaatsen hebben fans van de Rode Duivels de WK-wedstrijd tegen Spanje bekeken op grote schermen. En dat was ook zo op de pier in Blankenbergen.
3: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
4: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad. Ja.
5: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
6: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
1: Ja, Spanje gaat dus door op het WK en speelt de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met ernstige nierproblemen. Ze hebben het HUS-syndroom opgelopen door een bacterie die je kan krijgen door besmet rauw vlees te eten of contact met besmette dieren te hebben. Mogelijk liepen de kinderen die bacterie op in een kinderboerderij in Brasschaat. En dat wordt nu onderzocht, vertelt de burgemeester daar.
7: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijk. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
1: De overheid gaat ook proberen te achterhalen met wie de kinderen nog contact hadden. Mogelijk zijn er nog meer mensen besmet geraakt. Belgen die geëvacueerd zijn na de felle bosbranden in Zuid-Spanje weten nog altijd niet of er vrienden of buren bij de 12 doden en 23 vermisten zijn. Isabel geraakte veilig weg uit haar B&B daar, maar ze vreest wel het ergste.
8: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn en dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké. Het is ook zo snel gegaan. Iedereen spreekt erover, iedereen leeft mee.
1: De Spaanse overheid heeft al de 12 gevonden lichamen onderzocht, maar ze konden nog niet achterhalen wie het precies zijn. Het wordt weer zonnig en warm vandaag. Temperaturen tot 33 graden, aan zee 25 graden. Morgen iets meer wolken wel, maar nog altijd zon en 33 graden. En tot donderdag krijgen we eigenlijk hetzelfde weer. Af en toe wat wolken wel, maar droog en warm. Temperaturen rond 30 graden.
9: Evelien de Bakker.
0: Laat de hete temperaturen maar komen. Insmeren, zeer nodig, want meer dan 50 graden nu met Justin Bieber en Nicki Minaj.

0: een concert op Coachella. Het kan veel teweeg brengen. Justin Bieber. Terug mega populair. Hij was al populair, uiteraard. Maar deze Beauty and the Beast, dat is echt ongezien. Spotify gespiked. En ook in onze M&M Teams 500 op nummer 1. M&M, goeiemorgen. En ondertussen is Justin Bieber ook toegevoegd aan de lijst van artiesten die gaat spelen in de rust van de finale liever van het WK voetbal. Het kan wat teweeg brengen. Wie daar niet aanwezig gaat zijn, ja, dat zijn de Rode Duivels natuurlijk. Maar geef toe, toen dit gebeurde, je had terug hoop, hè?
1: Er zijn er nog wel een paar in de box. Aan de buitenkant nu de voorzet. Die komt de Ketelaren! De Ketelaren scoort! Ongelooflijk! De Ketelaren scoort weer! Voorzetten trappen en dan scoren! De Ketelaren met de gelijkmaker. De eerste keer dat er een Belg gevonden wordt in de box van Spanje.
0: We mogen er zeker trots op zijn. Op onze Rode Duivels en natuurlijk ook Charles de Ketelaren die de eerste tegengoal kon fixen tegen Spanje. Ze hadden nog geen enkele goal in hun, in hun goal gekregen van Spanje. Maar goed, we liggen eruit. Dat is de eindconclusie. Waar we zeker op moeten focussen is dat de zomervakantie nog lang niet gedaan is. Weer een mooie 30 graden waar we op mogen wachten. En natuurlijk, het is vandaag ook Vlaamse feestdag, want het is 11 juli. Ik zie ook online trouwens staan dat Vlaams minister-president Matthias Diependaele van N-VA een belofte doet dat 11 juli een betaalde feestdag wordt. Matthias, fix het, man. Ja, feest is sowieso op de Grote Markt van Antwerpen. Dat is altijd met Vlaanderen feest. Heel veel live muziek. Peter van der Veyre gaat het aan elkaar babbelen. Maar ook heel veel volk op het podium. Met een Aaron Blommaert bijvoorbeeld. Like Me gaat erbij zijn. Jelle Kleijmans, die zeer nostalgisch gaat zijn met Spring. Mijn throwback hart wordt al helemaal wild als ik dat lees. En natuurlijk komt er ook een uniek en mooi eerbetoon aan Margriet Hermans. Zeker niet te vergeten. Je kan er zelf ook naartoe. Vanaf 8 uur 's avonds op de Grote Markt van Antwerpen. Meer dan welkom. En je kan het ook allemaal volgen vanaf 20 na 8 op VRT1 of via de app van VRT Max. This is the official

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: M&M Live.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solden bij Zalando. M&M Live.

elektrische gitaren van Three Doors Down. Er zijn wel verschillende exemplaren van in de Nillies, maar deze is zeer goed, hè. Kryptonite. 16 minuten over 9 op jouw zaterdagochtend. Dat betekent in het voetbal, op het WK-voetbal, dat er nog 2 kwartfinales te spelen zijn. Vannacht om 3 uur Argentinië-Zwitserland. En vanavond om 11 uur is het aan Noorwegen en Engeland. En het leuke is, ik weet niet of je het online hebt gezien, maar er is een soort van belofte geweest tussen de Noorse DJ Kygo en de held van Noorwegen, Haaland. Want het is zeer fascinerend om te zien, maar er is dus een filmpje op YouTube aan het circuleren van Haaland, die toen hij ongeveer 17 jaar was of zo, aan het rappen was. Maar echt zo, geen 5 seconden, hè. Nee, 3 minuten en een half.

Ja, ik vind het zalig. 22 miljoen keer al bekeken op YouTube. Doe gerust mee, uiteraard. En er was dus een moment dat Kygo heeft gezegd, want dit is op een song gerapt trouwens van Kygo. En hij had de deal een beetje gemaakt van ja, ik ga er een remix van maken, een betere zoals het nu klinkt, als Haaland met Noorwegen de kwartfinale haalt en dat er ook nog eens een doelpunt van Haaland zal zijn. Et voilà, het is gebeurd. Die remix die staat ondertussen ook online.

0: En dat is die van Nelly Furtado, straks hier in M&M Throwback.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be. Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neusbegot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: This is a muscle van Lynch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
13: Mannekes. Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
14: Serieus?
13: Ja, ja. En het is weer nee.
15: Nee tegen BTW?
13: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
14: Nee, nee.
13: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
16: Gelijk wij.
13: Wat gaan we doen?
16: We gaan gaan, hè.
13: En wat mogen we niet vergeten?
15: Ons kortingkaart van 5%.
14: Voilà.
17: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

toch zot dat Elton John 3 jaar geleden al heeft gezegd van nee, het is gedaan met grote optredens te doen. En hij komt er al op terug. Er komt weer een grote stadionshow met Elton John. Zou je niet willen missen, uiteraard.

als je hem wil zien. Elton John, het is wel in Mexico te doen. Niet bij de deur. Ja, bon. Je moet er iets voor over hebben, natuurlijk. M&M. Terug naar je jongere zelf. Dat is altijd de key hier in M&M Throwback. Maar nu gaan we terug naar de 10 tot 10 uur. Martin Garrix, Macklemore. Hebben die samengewerkt? Jazeker, voor deze. M&M.

0: tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met...
4: VRT Zomerhit.
6: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar...
8: De 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar...
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: M&M Throwback.
10: 10 tot 10.
11: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

Hanne Antonissen stuurt. Dit nummer doet mij altijd denken aan de serie Vampire Diaries. Klopt, komt erin voor. Calvin Harris, de man die dit jaar zijn debuut gaat maken op Tomorrowland. Heel bijzonder om te zeggen, toch? Eerste weekend en tweede weekend trouwens. Feel so close. Ken je deze nog? And we'll never be royals. It's the one in our blood. Heldin ook uit de teens. Lord met Royals. En veel mensen denken, ja, het was een one-hit wonder. Nee, is niet waar. Waren nog zo'n

Closure uit de teens. Natuurlijk ook nog maar net Too Sweet gescoord. Dus geen one-hit wonder. Dat stuurt Luc hierdoor in de app van M&M zeer correct. Maar natuurlijk, teens tot tien. Dat is genieten van de leukste songs uit teens. Will.i.am en Britney Spears, die krijg je nog van mij. Zometeen vanaf 10 uur, de Ultra Top 50. Vorige week Die Die op nummer 1. Maar wie wordt het deze week? Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Maar sa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlogscellen terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
10: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
14: Een goeiemorgen, het is 10 uur.
15: 14 uur.
14: Met Yannick Aerts. België ligt uit het WK voetbal. Onze Rode Duivels verloren gisteravond in de kwartfinales op het WK met 2-1 van Spanje. Het stond lang wel 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen, maar toen enkele Rode Duivels, waaronder ook de doelman Thibaut Courtois, geblesseerd raakte, tijdens de wedstrijd viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. Courtois is toch wel trots op zijn ploeg.
16: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. De enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat ze een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
14: En op heel wat plaatsen hebben fans van de Rode Duivels de WK-wedstrijd tegen Spanje bekeken op grote schermen. Dat gebeurde onder meer ook in Waregem in West-Vlaanderen, waar supporters uiteraard een beetje ontgoocheld waren.
17: Ik kan het zien hoe het komt, maar ja. Jammer van die laatste hol.
18: Ze hebben heel haar best gedaan, maar we zagen wel duidelijk dat de Spanjaarden toch wel beter waren. Dus ik denk, moest er nog verlenging geweest zijn, dat ze het ook niet ging kunnen blijven belopen. Dus ze hebben goed gespeeld. Ik denk dat we blij mogen zijn.
19: In mijn opzicht zijn ze wel nog ver geraakt. Dus ik vind dat ze het wel goed gedaan hebben. Spanje was geen makkelijke ploeg om tegen te winnen. Dus uiteindelijk komt tegen Spanje eruit te gaan. Stel van op.
14: Ja, Spanje gaat dus door op het WK voetbal en speelt de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. In Lichtervelde, West-Vlaanderen, is een man van 25 uit Isegem zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur na een scherpe bocht en botste daarna tegen een boom. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En Belgen die geëvacueerd zijn na de felle bosbranden in Zuid-Spanje weten nog altijd niet of er vrienden of buren bij de 12 doden en 23 vermisten zijn. Isabel raakte veilig weg uit haar B&B daar, maar ze vreest wel het ergste.
20: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn en dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké. Het is ook zo snel gegaan. Iedereen spreekt erover, iedereen leeft mee.
14: De Spaanse overheid heeft al 12 lichamen laten onderzoeken, maar ze konden nog niet achterhalen wie het precies zijn. Het wordt een zonnige en warme dag vandaag. Temperaturen tot 33 graden, aan zee 25 graden. Morgen krijgen we iets meer wolken, maar nog altijd wel zon en 33 graden. En tot donderdag blijft het zomers weer met af en toe wat wolken, maar droog wel en temperaturen rond de 30 graden.
0: M&M.
15: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
0: Fabian Hermans.
21: Een goeiemorgen, morgen. Bijna iedereen is met vakantie, behalve de M&M 50. Die neemt geen verlof, dus laten we samen door jouw favoriete 50 hits gaan. Maar hoe zat het vorige week? Even aantrekkelijk als de magneten die je op vakantie kan kopen. Deze Magnetic, die stond op 3 en kreeg dus de gouden bronzen medaille. Goeiemorgen.
0: 2.
21: Bam Bam, dat doet het zeker in de zomerse cocktailbar van een song. Zilver voor Jamaican. Van Hugel en Solto.
0: 1.
21: Ja, het WK, even pijnlijk, is misschien afgelopen voor de Rode Duivels. Maar voor Queen Shakira nog lang niet. Doet nog een week.

En we zijn begonnen met de M&M 50. Met de rumors van Thomas Gray. En ja, de rumors die zijn helemaal waar. Ik heb een klein kleurtje gepakt. Je kan het zien via VRT Max. Want ik zat gisteren nog in het mooie Kreta, Griekenland. De Sirtaki aan het doen. Met alle locals. Maar bon, genoeg over mij. Het gaat hier over de M&M 50 natuurlijk. Spannend, want er is weer het een en het ander veranderd deze week. We hebben nu op 49 de bazaartjes met Nacht in Amsterdam. 8 plaatsen gezakt, zeg. Het is nog steeds jouw M&M 50. Jij hebt gestemd. Nu dus bazaar.

Max en Andy Grammer met The Thing I Love op 48. En dan nu, Ange Angel. Met een nummer om jezelf te zijn, Disley, op 47.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vent, wat een chique mobiel om ze.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weber.
7: M&M 50.

en Nina Black. Toch 4 plaatsen naar beneden. Dat weet ze wel. Iets gek, maar er is eigenlijk nog altijd geen nieuw nummer gepasseerd in de M&M 50. Vrij laat, denk ik dan. Maar even wachten, hold your horses, zometeen misschien. Maar eerst Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe op 45.

toch ook 7 plaatjes afgeven op 44 met Elizabeth Taylor. Verwarrende naam, zeg. Juist getrouwd en al. Maar het heeft even geduurd voor we eindelijk eens een nieuwe schijf, een nieuw nummer in die MLM 50 konden tegenkomen. Dat wil dus zeggen dat er eigenlijk niet zoveel, ja, niet zoveel nummers uit zijn, wat een goed nieuws is. Zeker voor Luc, want Luc die stuurt, ja, hoe minder nieuwe, hoe minder favorietjes eruit vliegen natuurlijk. Heb je helemaal gelijk in, Luc, maar laten we gewoon ook eens luisteren naar diegene die, ja, waar we wel een klein beetje afscheid van moeten nemen. Maar uit het oog is nooit uit het hart, dat weten we. Daar houden we ons aan vast, maar deze zijn dus wel uit de MLM 50 gebonjourd.

0: in de M&M 50.
1: En hier is hij weer. Niet weg te denken uit de hitlijsten. Onze romantic tourman Bruno Mars staat momenteel in Madrid. En nu met Oh My Soul, nieuw in de M&M 50.

0: Bruno Mars, nieuw in de MNF 50 met On My Soul, kwam binnen op 43. En ik moet zeggen, wat een song. Ik voel me echt al, ik ga niet trouwen of zo, maar als ik zou trouwen, dit zou echt een openingsdans zijn, denk ik. Om iedereen op de dansvloer te krijgen, maar dat is Bruno Mars. Dat is hem. Dat was een nieuwe in de lijst, maar daarnet hoorde je dat er twee uit waren. Twee eruit wil zeggen twee erin. Dus je hebt nog één nieuwtje te goed. In de MNF 50. Maar eerst, het is ondertussen 9:30, 10:30 liever geworden. En op de E40 naar de kust zijn door werken de af- en oprit in Erpenmeren gesloten. Verderop is het ook nog 10 minuten vertragen tussen Wetteren en Drongen. Voor de rest alleen maar kleine mini-vertragingen her en der. Maar vertragen, dat gaan we absoluut niet doen in deze MNM 50. En daar gaan, omdat het kan, een average Rob voor zorgen met Turbo Turbo, komen ze op 42. MNM.
1: 50. Fabian Hermans. MNM.

0: gaan gewoon voor de kei, ja.
1: Dat is goed. Oh my god. Maar hoe hard ga jij vandaag op deze zaterdag? Breng me eens op de hoogte in die app van M&M. Want de M&M 50, die blijft gaan. Dat zeker. I'm good. 6 plaatsen gedaald wel. Maar nu op nummer...
2: 41.
1: Jelly Roll.

0: alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Ritchie, citroen met fram.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: M&M
3: 50. 40.

Ariana Grande met Hey That I Made You Love Me. Toch ook wel een mooie 4-5 plaatsen gestegen, zeg. Ariana is trouwens ook naast bangelijke zangeres, ook actrice. Maar ze gaat niet meedoen in het nieuwe seizoen van American Horror Story. Daar zijn ze blijkbaar ook nog altijd seizoenen van aan het poepen, om het zo te zeggen. Maar dat werd onlangs wel aangekondigd dat ze een rol zou krijgen. Lady Gaga heeft daar zo ook ooit eens in meegedaan in het hotelseizoen. Maar nu wordt het gezegd dat het toch niet gaat zijn. Ze trekt zich terug. Dat vooral omdat ze nog bezig is met haar Eternal Sunshine tournee. En het duurt nog heel lang en de opnames zijn nu al begonnen. Maar binnenkort is ze wel ook te zien in de Meet the Parents filmreeks. En natuurlijk ook nog steeds in deze M&M 50. En dat jij misschien wel aan het luisteren bent onderweg naar ergens. Misschien ben je nu naar de luchthaven aan het gaan, vertrekken op vakantie. Of ga je thuis lekker iets doen. Je gaat op tripje naar het zwembad of zo, of naar de zee. Dat kan, want er is naar de kust al een klein beetje file. Dus het kan wel zijn dat er hier al iemand bij zit die vandaag een kustdagje gepland heeft op deze 31 graden. Griet laat weten dat dat het geval is. Ze is met de kindjes onderweg naar de kust. En heeft alles bij, van de matrassen tot wat is dat, zo schepjes en zandkastelen dinges. Wat jij vandaag ook aan het doen bent, een tripje naar de zoo van Shakira, zit er sowieso ook in. En dat nu op 38.

0: that my body isn't ready. Ook toch 6 plaatsen gestegen. Voor 11 uur krijg je nog de hoogste nieuwe. Een spannende samenwerking, een choir version.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de M&M 50.
0: Of ja, gospel version. Baby.

0: 3 plaatsen naar beneden voor Berre. En Yesterday, Today, Tomorrow. En zo is er al bijna een uur voorbij, zeg, in deze M&M 50. Maar er komt nog zoveel aan, zometeen, na 11 uur. Pure vibes, pure hits die jij gekozen hebt. Maar ook wat zwoelere songs. Van onze Bruno Mars natuurlijk. Blijf er sowieso gezellig bij. En na 11 uur.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Bij Van den Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
9: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
11: Amai, schoon.
10: Ja, ja.
11: En dat paste binnen jullie budget?
10: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
11: Mm, slim.
10: Prachtige keuken, hè?
11: Ja.
12: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
13: Ego Keukens.
12: Nu solden tot 30% korting.
14: Ze zijn officieel geopend.
15: This is a mozzarella van Lunch Garden.
14: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
16: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
17: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
18: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie.

0: Een zeer goedemorgen. Het is 11 uur. 14 nieuws. Met Yannick Aerts.
1: De bosbranden in Spanje raken stilaan onder controle. Honderden brandweermensen en militairen hebben de hele nacht nog geblust daar. Er is al zeker 6600 hectare afgebrand bij de bosbranden in het zuiden van het land. Er zijn ook zeker 12 doden. Tot nog toe zijn er 23 mensen die nog niet zijn kunnen gecontacteerd worden door hun familie. Maar het is niet zeker of ze zijn omgekomen, want in het hele uitgekamde gebied zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. Isabel kon op het nippertje ontsnappen aan de bosbranden en wilde schade gaan opmeten aan haar B&B daar.
2: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het ook, iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
1: In Lichtervelde in West-Vlaanderen is een man van 25 uit Izegem zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur na een scherpe bocht en botste dan tegen een boom. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Apple heeft een rechtszaak gespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt ex-werknemers ervan vertrouwelijk informatie over apparaatonderdelen te hebben doorgespeeld aan OpenAI. Ze zouden dat gedaan hebben nadat ze bij OpenAI in dienst waren genomen of er op sollicitatiegesprek gingen. OpenAI zegt dat de beschuldigingen niet kloppen en dat het ook geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van andere bedrijven. OpenAI en Apple werken al sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer iPhones. En de Rode Duivels, ja, die zijn uitgeschakeld gisteravond op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. De verdediger Brandon Mechelen vindt dat de Belgen ondanks de nederlaag wel trots mogen zijn op hun WK.
3: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
1: Ja, Spanje gaat dus door naar die kwartfinales en speelt die kwartfinale dinsdag en dat tegen Frankrijk. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden.
4: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen. Fabian Hermans.
0: Je bent maar zo oud als jij je voelt. Dat is zo. Leeftijd is maar een cijfer, net zoals het cijfer dat DJ Licious en Milo kregen.

Dit is echt een zomersong. Just remember, we're forever young. Ik zie daar al zo de montages in de zee en in het zwembad. Ah, forever young. En het is ook een beetje die vakantievibes tijdens deze M&M 50. Want Tom die vraagt in de app van M&M. Zeg Fabian, was jij niet op vakantie? Was jij niet op reis? Ja hoor, dan stop ik erover. Maar vorige week zat ik zelf nog in Kreta. Oh, Griekenland. Tzatziki aan het eten. Sirtaki aan het dansen. Het zal wel zijn. Maar nu ben ik dus terug. Dat is helemaal oké. Okay. Kijk, hopelijk heb jij een mooie vakantie tegemoet. Of kom jij een mooie vakantie tegemoet. Net zoals Bas uit The Voice. Ik vraag me af of die zijn examens eigenlijk goed zijn gegaan. Want die heeft een hele drukke periode gehad met aan The Voice. En dan daarna ook meteen nog zijn eigen nummer uitgebracht. Dus ik denk wel dat hij misschien een kleine herexamen. Niet, want hij is nog maar 17. Dus hij zit nog helemaal niet in het hoger. Anyway, deze staat wel in de M&M 50. Dus die is helemaal geslaagd. Prachtige ballade trouwens over liefde. All Because of You. 6 plaatsen gestegen van Bas Serra. More

Het feestje is nog niet gedaan. Free Your Mind van Propsa en Clooney. Lekker house, lekker rave, lekker 90s vibes. Met Free Your Mind op 32. Wat een feestje. Maar het feestje is nog niet gedaan, zoals ik al zei. Ook al is ze bijna weg. Camille, nu dat je weg bent, ook wel twee plaatsen gestegen.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's.

0: Maar sa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolen. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog stellen terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
11: M&M.
12: M&M 50.
11: 29.

0: mijn oogappeltje. Olivia Rodrigo. En om ook niet dood te vallen, raad ik aan dat je een goed vitaminepilletje pakt in de vorm van medicine, van Milk Inc. op 28.
1: 28.

die Bruno Mars. Oh. 3 plaatsen gedaald wel voor Risk It All. Echt een song voor op jouw zwoele, zwoele zomeravond. Maar nu is het jouw zomerdag. Ondertussen 11:30. En op de E40 naar de kust zijn door werken de af- en oprit in Erpenmeer gesloten. Op die E40 is ook het accordeonrijd tussen Erpenmeer en Beernem. Met in totaal 3 kwartier vertraging. Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je 10 minuten in de file bij Beernem door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de Antwerpse ringdaal richting Gent verlies je ook 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er her en der nog kleine vertragingen. Nu met Laura Tesoro en Plastic Paradise op 26 in jouw M&M 50.

Rieke, die stuurt als onderwijs naar een vrijgezelle van een vriendin die ze in goede banen moet leiden als getuige. Oeh, wat een dag. We hebben wel wat vibes nodig. Zometeen met Maxime en Babette, maar eerst Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Stay for the night. Op 25.

0: Krevel, leef beter. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
3: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
2: Van mijn familie.
4: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
5: M&M
6: 50 23. On a

Back to Boston. We zijn nog niet klaar. De sterkste stijger die moet er nog aankomen. Strakjes. Maar eerst krijg je nog Harry Styles. En eerst nog Jonas Blue en Alive met Edge of Desire. Op 22. Let's go.

0: Girls en American Girls. Toch 4 plaatsen gezakt, maar net toch wat kwartiertje ongeveer. Iets minder voor 12 uur is het tijd voor de sterkste stijger in jouw M&M 50. En het is ja echt die zomerse vibes. Want wie Becky G zegt, die zegt zoiets als Arranca en Spaanstalig en vuur en furie en passie. Dat ook met Sorry Papi. Maar liefst 16 plaatsen gestegen in die M&M 50. Is ook een sample trouwens van La Collegiala van Rodolfo. Amai, goed uitgesproken. Maar in ieder geval, het zijn vibes. Dat samen met Topic scoren ze een tophit. Ook big hit deze week op M&M.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de M&M 50.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.

0: derde keer is trakteren, hè, Bruno. Drie keer staat hij in de lijst. Bruno Mars. En nu met de langst genoteerde I Just Might. Oh, I just might. Op 18. Er komt nog veel aan na 12 uur. De laatste uur van de M&M 50 vandaag. Een beetje Judith, mag altijd. Maar ook Toy Story vibes met Taylor Swift. Oeh, en dat Bauza voor een klein feestje. Daarvoor blijf je gewoon hier bij M&M na 12 uur.
1: Bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week scoren ook

0: Een goedemiddag, het is 12 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
2: De bosbranden in Spanje raken stilaan onder controle. Honderden brandweermensen en militairen hebben de hele nacht nog geblust. Er is al zeker 660.000 hectare afgebrand bij die bosbranden in het zuiden van Spanje. En er zijn ook zeker 12 doden. Tot nu toe zijn er 23 mensen die nog niet zijn gecontacteerd door hun familie. Het is ook nog niet zeker of ze zijn omgekomen, want in het hele doorzochte gebied zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. Isabel kon op het nippertje ontsnappen en wil de schade gaan opmeten aan haar B&B daar.
3: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen. We hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het ook, iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
2: Het is vandaag de Vlaamse feestdag en net vandaag zegt Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche dat ze in het Vlaams parlement het eigenlijk met minder parlementsleden kunnen doen. Nu zijn dat er 124, maar dat kunnen er gerust minder zijn, vertelt ze.
4: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
2: Ja, Van den Bossche wil ook de provincies en de intercommunales laten herbekijken. In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd omdat er een krachtige tyfoon op komst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen aan de oostkust moesten hun huis al verlaten waar de tyfoon aan land zou gaan. 100.000 inwoners in de buurt van de hoofdstad Peking zijn ook al moeten vluchten voor de vele hevige regen. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. En het WK voetbal zit erop voor de Rode Duivels na de 2-1 nederlaag tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinales. Sportzaak-commentator Tom Boudeweel vertelt meer over hoe ze het eigenlijk gedaan hebben, onze Duivels.
5: Tegen Nieuw-Zeeland, oké, hebben ze het prima gedaan. Dat was ook de laagste ploeg van de hele bende. Maar dan die ommekeer, met geluk en met chaos, hebben ze het dan toch gehaald tegen Senegal, wat uiteindelijk wel een hele goede tegenstander is gebleken. Maar dan tegen de VS de wereld achter zich gekregen, maar niet kunnen bevestigen tegen, ja, ook wel een goede tegenstander natuurlijk. Dus geslaagd met voldoening dan maar.
2: Ja, morgen voormiddag landen de Rode Duivels weer op Zaventem. Het blijft zonnig deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Morgen ook veel zon, af en toe wat hoge wolken. Het blijft zonnig tot donderdag en dat nog altijd met temperaturen rond 30 graden.
1: M&M.
6: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Fabian Hermans.
0: Vlaanderen feest vandaag en dat met het laatste uur van de M&M 50 Rising Stars. Sienna Spyro ging er ook eentje omhoog met Material Lover.

en Material Lover. En ik moet zeggen, love is een klein beetje het thema aan het begin van dit laatste uur van de M&M 50. En ABBA past er goed bij om mijn punt extra kracht bij te zetten. Zoals een Griekse zomerse liefdesverhaal. Zometeen met Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Maar eerst Judith met I'd Love to Be in Love. Ja, het is liefde, mannetjes. Af en toe een klein beetje meer liefde. En dat na gisteren met de Rode Duivels en al. We hebben het nodig. Nu dus op 16.

doet hij toch weer Lost Frequencies. Toch wel een beetje een epische song ook wel. Twee plaatsen gestegen. Ah, wat een romantische momentjes hier. Al wordt het nu een klein beetje de andere kant van het romantische. Want soms komen mooie liedjes tot een eind. Jammer genoeg. En deze is extra pijnlijk. Ook gewoon het liedje zelf dan. Maar het sprookje tussen Céline Van Oijssel en Meteor is na 10 maanden, kort pil nog, dachten mensen, toch tot een einde gekomen. Dat werd bevestigd door hun management en de twee besloten blijkbaar in alle rust en sereniteit een punt achter hun relatie te zetten. Om online speculaties tegen te gaan, maar vooral om Céline en Joris de nodige rust en tijd te gunnen, werd besloten om niet langer als koppel verder te gaan. Hoe cynisch, ironisch het nu ook klinkt, maar Meteor die vond, sorry, de nooduitgang. Nu ook 3 plaatsen gedaald. Sorry Meteor, het is niet je dag. Maar het is, komt goed, komt goed. Nu dus op 13. 13. Maar het is goed, kom. Nu dus 13. 13.

0: Wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: M&M Live.

0: beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij beter bed.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Ze zijn officieel geopend. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor 18,99 euro. Lunch Garden.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: M&M.

0: Turn the Lights Off. Staat toch ook al 19 weken in de lijst. Dat is goed geweest, hè. Kom. Nee, leuk nummer, maar... Ja, we hebben het gehad. Allee, ik toch, in ieder geval. Ik spreek voor mezelf. Er moet nog heel veel aankomen. We zitten aan die top 10 in jouw M&M 50. Jij hebt daarvoor gestemd op VRT Max. Zometeen hoor je het al een beetje op de achtergrond. Maar gaan we even lekker van hier naar gaan en daar pasjes doen. Maar eerst misschien gaan we eens kijken naar die top 3 van vorige week. Hoe zag die er nu weer uit en hoe gaat die verschillen vandaag? Dat ontdekken we straks.
1: 3.
0: Even aantrekkelijk als de magneten die je op vakantie kan vinden. Deze Magnetic stond dus voor.

In alle zomerbarretjes is het vandaag van Bam Bam, net zoals Jamaican van Jugal en Salto. Jugal. Ja, voor de Rode Duivels is het voorbij, maar voor Queen Shakira nog lang niet. Doet ze nog een week erbij met Die Die.

Dat ontdek je allemaal zometeen net voor 1 uur. Maar nu, om bijna 1:30, ontdek je wel I Knew It, I Knew You op 10 in deze M&M 50. 10.

twee plaatjes naar beneden. Voor Taylor Swift en haar Toy Story 5 song I Knew It, I Knew You. Ondertussen is het 12:30 geworden en op de E313 van Antwerpen naar Hasselt vertraag je een kwartier bij Herentals Industrie. Dat komt door een ongeval. Op de E40 naar de kust is het accordeonrijden tussen Erpenmeer en Beernem. Met in totaal 3 kwartier vertraging. Op de E40 zijn door werken ook de af- en oprit in Erpenmeer gesloten. En op de E40 van de kust naar het binnenland, de andere richting dus, sta je 20 minuten in de file bij Beernem door een ongeval op de rechterrijstrook. De problemen die kunnen daar nog wel even duren. Dan nog op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er hier en daar nog kleine vertragingen. Verder met nummer 9 in de lijst, Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

Imagine van Bebe Rexha en Faithless. Blijft ook een vibe. Net zoals deze van jouw favoriete lange muzikant. Die ongeveer toch wel een goede 2 meter is. Somber. Echt zalig. En die is tegenwoordig onlangs ook door de Recording Academy invited om een van de Grammy members te worden. Wat dat juist inhoudt, vind ik nog niet zo heel duidelijk. Maar volgens mij kan die meestemmen voor de Grammys. Dat samen ook met Lola Young. Dus voilà, de nieuwe generatie. Ze zijn er ook bij. Maar nu dus in die M&M 50. Net in de top 10, maar niet in de top 5. Wel op 7 met Homewrecker. Toch nog een van de beste songs die we draaien op M&M. Al zeg ik het zelf. M&M.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Mannekes, Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
6: Serieus?
5: Ja, ja. En het is weer nee.
7: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
6: Nee, nee.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
8: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
7: Ons kortingkaart van 5%.
6: Voilà.
9: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
10: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnet Rappers van Hallo Croquettes. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
11: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
12: M&M 50.

0: Zeven plaatsen gestegen, zeg maar, net nog buiten die top 5.
1: M&M 50.
0: We komen dicht in de buurt van jouw nummer 1 in die M&M 50. Wie mag er van jou op 1 staan? Want jij hebt normaal gezien gestemd, of dat zou toch moeten gebeurd zijn. We beginnen eerst bij 5. Deze week op 5 in jouw M&M 50. Net zoals vorige week.
1: 5.

Fever Dream staat exact nog op dezelfde plek als vorige week. 4. Maar in die top 3 is wel iets veranderd. Want nu, Jamaican, plaatje gedaald. Bam bam. Staat deze week op.

0: De laatste schijven van vandaag in jouw M&M 50. Bovenaan de berg. We hebben nog Da Bauza en we hebben nog Dai Dai.
1: 2.
0: En 2 is voor Magnetic van Da Bauza. Dat weet jij ook al wie 1 is.

0: Magnetic van de Bouwzaam. Zie ik ook nog wel eens een keertje naar nummer 1 springen. 50. Maar die is vandaag weer weggelegd voor Shakira, want de WK-gekte is misschien voorbij voor ons, maar niet voor iedereen. Dus we blijven gaan. Zometeen Bob Storms.
1: M&M. Dit is jouw nummer 1 in de M&M 50.
0: Maar eerst, Dai Dai. Geniet nog van je voormiddag. Alhoewel, middag.

0: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een goedvol avontuur.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Je beweegt met je mee.
12: Goedemiddag, het is 1 uur.
13: 14 nieuws.
12: Dit is Jannik Aert.
14: Het is de Vlaamse feestdag. En net vandaag zegt Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen dat ze het in het Vlaams parlement met minder parlementsleden kunnen doen. Nu zijn dat er 124, maar dat kunnen er gerust minder zijn, zegt ze.
15: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Maar ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan bij georganiseerd en toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
14: Ja, Van den Bossen wil ook de provincies en de intercommunales herbekijken. Het vuur in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust. Onder de brandweermensen en militairen hebben de hele nacht nog geblust. En VRT-nieuws collega Stijn Verkruijsen, jij bent daar. Wat weet je al meer over de slachtoffers die daar zijn omgekomen?
16: Het zijn zeker 12 doden, want daarvan heeft het Forensisch Instituut een autopsie kunnen afronden. Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
14: En het WK voetbal zit er op voor onze Rode Duivels na de 2-1 nederlaag tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinales gisteravond. Sportza-commentator Tom Boudeweel vertelt over hoe de Duivels het gedaan hebben op het WK.
17: Tegen Nieuw-Zeeland, oké, hebben ze het prima gedaan. Dat was ook de laagste ploeg van de hele bende. Maar dan die ommekeer met geluk en met chaos hebben ze het dan toch gehaald tegen Senegal, wat uiteindelijk wel een hele goede tegenstander is gebleken. Maar dan tegen de VS de wereld achter zich gekregen, maar niet kunnen bevestigen tegen, ja, ook wel een goede tegenstander natuurlijk. Dus geslaagd met voldoening dan maar.
14: Ja, morgen voormiddag landen de Rode Duivels weer op Zaventem. Het blijft een zonnige dag vandaag. Temperaturen rond 25 graden aan zee en temperaturen rond 30 graden op andere plaatsen. Morgen ook nog veel zon met af en toe wat hoge wolken. En het blijft nog zonnig tot en met donderdag met temperaturen rond 30 graden. M&M.
12: Een hele goedemiddag op deze Vlaamse feestdag. En wat een weer om te vieren. We openen feestelijk met Joel Corey en MNEK.

0: I'm a fireball.
1: Fireball van Pitbull, om het hier nog een beetje warmer te maken. Een hele goede middag. Het is zaterdag 11 juli vandaag, de officiële Vlaamse feestdag. Ik blijf bij jou tot 6 uur met de official sound of summer. En alles wat bij de zomer hoort, dat is zweet, water, want hydratering is belangrijk, en veel zonnecrème natuurlijk. Dit is de nieuwste van Alesso en OneRepublic, In Your Eyes.

0: Ik ben toch rustig!
1: Michoek, ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando. Benne Green.
3: Energie Rebelli.
4: M&M Live.
5: Wat een romantischer en wat een schattig tuinzetje.
6: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
7: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
6: Massa, zonneschone lounge set.
8: Mo, hij komt ook van de Weber.
6: In Gent of deze?
7: Maar nee, in Tongeren.
9: Nu solde bij Weber.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op toei.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

0: Pommelien, Thijs en ik moet gaan.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: Maar blijf jij vooral nog even hangen, want nu komt er een plaat die meteen naar de zonnig terras katapulteert. Mocht je er niet op al eentje zitten natuurlijk op dit moment. Juanes met La Camisa Negra, oftewel het zwarte hemd. Ja, met dit weer zou ik dat zwarte hemd misschien thuis laten. Want de zon is vandaag niet te onderschatten. Dus smeren, drinken en meezingen met dit Spaanstalig meesterwerk. Dit is La Camisa Negra.

Not At This Party van Dasha. En jij bent er wel bij hoor vandaag op het feestje. Het feestje dat de Official Sound of Summer heet hier op M&M. En in de zomer kijken we ook even naar de weg. Op de E40 naar de kust, een half uur vertragen van Drongen tot Beernem. Dat is vooral een kijkfile, want op de E40 van de kust naar het binnenland, de andere richting dus, sta je een kwartier in de file bij Beernem door een ongeval op de rechte rijstrook. De problemen kunnen daar nog even duren. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel en op andere plaatsen kleinere vertragingen. M&M. Bob Storms. M&M. En dan vraag je je af, welke song zou ik nu spelen voor jou? Het is er eentje van Train Drops of Jupiter. Als je houdt van een meezinger. Met een klein beetje dramatiek, want dat hoort er ook wel bij. Dan moet je nu de radio extra luid zetten. Dit is Train.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met...

Avicii en Levels. En dan is het tijd voor een van de meest eigenzinnige stemmen van het moment. Dat is Ray, die Britse die alle prijzen wint en toch helemaal zichzelf blijft. Dit is Where Is My Husband op M.

Tijd voor een van de vreemdste combinaties van het jaar, maar ze werkt goed. Marshmello samen met de countryster Kelsey Ballerini hebben een song samen gemaakt, Another Drink. M&M. Een speelse zomerplaat over een break-up. Dit is Another Drink.

0: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Mannekes, Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja, ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè?
7: Nee, nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten?
8: Ons kortingkaart van 5%.
7: Voilà.
10: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Ritchie, citroen uit framboos.
12: Ritchie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Goedemiddag, het is 2 uur.
15: 14 nieuws.
14: Dit is Jannik Aerts.
16: Het is de Vlaamse feestdag. De Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche wil dat Vlaanderen anders georganiseerd wordt. In haar 11 juli speech op het Brusselse stadshuis voor de Vlaamse feestdag vandaag pleitte ze voor toch wel een interne Vlaamse staatshervorming.
17: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunale regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
16: Ja, Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar ze is voorlopig nog niet aan de orde, zegt hij. Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje is al zeker 6600 hectare bosgebied afgebrand. Er zijn zeker ook 12 mensen omgekomen, maar zij konden nog niet geïdentificeerd worden. En officieel zijn er ook nog 7 mensen vermist. Stijn Verkruijs, onze collega, is daar en vertelt wat hij daar ziet.
18: Als ik rondom mij kijk, dan zie ik heel veel verkoolde vegetatie. Ik zie hier en daar nog wat nasmeulen. En ik zie zo goed als alle huizen nog rechtop staan, maar je ziet toch wel dat ze beschadigd zijn als je dichterbij gaat kijken. Zo net hebben we ook weer 2 blusvliegtuigen zien overvliegen. Er vliegen blushelikopters over en weer. Die gaan in de zee water gaan halen om dan hier in de buurt, waar de brand nog aan het woeden is, daar gaan ze die dan gaan uitgooien.
16: In Frankrijk zijn sinds begin van de zomer al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. In Frankrijk hebben natuurbranden de afgelopen dagen samen al meer dan 10.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt ook voor onaanvaardbaar gedrag met rampzalige gevolgen. Het blijft zonnig vandaag en deze namiddag met 25 graden aan de zee en temperaturen rond 30 graden in het binnenland. Morgen krijgen we ook nog veel zon met af en toe misschien wat hoge wolken, maar het blijft vooral zonnig en dat tot en met donderdag met temperaturen rond de 30 graden.
19: M&M.
14: De best song ever, die krijg je zo meteen van mij. Van One Direction. Eerst kallen we verder met Tate McRae en Tiësto 1035.

0: One Direction.
1: En best song ever, voor altijd een meezinger. Ik zie in de app dat sommigen van jullie vandaag gewoon lekker lui in de zetel liggen met de airco aan. Ook een optie bij dit weer. Extra verkoeling nu van twee Britse topnamen, Sam Fender en Olivia Dean. Now let go of everything I've ever heard. Met Rain Me In.

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotelsjust?
1: Ah, wat zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, dus dat komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: M&M Live.

Twice. Leuke samenwerking, die Shaboozy en Miles Smith met Blink Twice. Maar er is nog een leukere samenwerking die eraan komt nu. Time flies, so don't blink twice. Eentje uit 2019, Lizzo en Ariana Grande. Good as hell, herinner je je misschien nog goed? Ooit kondigde Lizzo die samenwerking aan op Instagram door een grote Starbucks-beker omhoog te houden. Een grande, als hint naar Ariana Grande natuurlijk. En enkele uren later stond deze song online. Dit is Good as hell van Lizzo samen met Ariana Grande.

David Guetta en Sia met Beautiful People. Bijna 2:30 en op de E40 naar de kust. Een klein half uur vertragen van Drongen tot Oostkamp. Dat is nog steeds de gewone drukte richting zee. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten erbij van Groot Bijgaarde tot Jette. Dat komt dan weer door een ongeval daar. Op de buitenring staat er daardoor 20 minuten kijkfile vanaf Stroombeek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen

Design Unwritten. De genomineerden voor Zomerrit 2026 zijn bekend. En er zitten heel veel jonge toppers bij dit jaar. Ook Liede de Douwe, hoor je daar straks al hier op M&M. Maar ook Berre, jong talent van hier. Stemmen kan je elke week doen voor VRT Zomerrit via VRT Max. Dus laat van je horen. Dit is Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken?
15: Ja, ik heb geen inspiratie.
13: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Amai, dat is internet.

Mendes. Met Camila Cabello. Señorita 2019 alweer. Toch al 7 jaar een vaste waarde in de collectie zomerhits hier op M&M. Tijd voor een dansbare versie van een echte klassieker van Whitney Houston. Het zijn de vocals van Whitney Houston. Ze staat wel niet vermeld in de artiestenlijst, maar het is wel echt zo. Mr. Belt & Weasel, die er een feestje van maken nu met It's Not Right, But It's Okay.

0: deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be. Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
5: Krevel. Leef beter.
7: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DreftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3.

0: goedemiddag. Het is 3:00. 14 nieuws. Dit is Jannik Aerts. Het is de Vlaamse feestdag. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche wil dat Vlaanderen anders georganiseerd wordt. In haar 11 juli speech op het Brusselse stadhuis vanmiddag voor de Vlaamse feestdag vandaag pleitte ze voor een interne Vlaamse staatshervorming.
1: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunale regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
0: Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar ze is voorlopig niet aan de orde, zegt hij. In Frankrijk zijn sinds begin van de zomer al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. In Frankrijk hebben natuurbranden de afgelopen dagen samen al meer dan 10.000 hectare natuur in de as gelegd. En de Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt ook voor onaanvaardbaar gedrag met rampzalige gevolgen. En Japan is erin geslaagd een herbruikbare raket te laten opstijgen en landen. De vlucht duurde wel nog maar zo'n 40 seconden en de raket ging zo'n 10 meter de lucht in. De meeste raketten die worden vandaag ontworpen voor één keer te gebruiken, waarbij er dan onderdelen in zee belanden of opbranden. Herbruikbare toestellen die moeten ruimtemissies in de toekomst goedkoper maken. Ook het Amerikaanse bedrijf SpaceX en China werken al met herbruikbare raketten. Het blijft een zonnige dag vandaag, deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond 30 graden in het binnenland. Morgen ook veel zon met af en toe wat hoge wolken, maar het blijft nog altijd zonnig tot en met donderdag en temperaturen nog altijd rond 30 graden.
2: Vanavond is het Vlaanderenfeest op de Grote Markt in Antwerpen. Zometeen even checken bij Peter van der Veyre wat er daar vanavond gaat gebeuren.

0: Calvin Harris met Blessing. Het is zaterdag 11 juli vandaag, dat is de Vlaamse feestdag. En dat betekent feest, Vlaanderenfeest, zoals elk jaar op de Grote Markt in Antwerpen, met een hoop Vlaamse topartiesten op het podium. En de man die dat allemaal in goede banen leidt, dat is Peter van de Veire. Goedemiddag, Peter.
1: Dag Bob, goedemiddag, hallo.
0: Hallo. De affiche vanavond die is weer zeer indrukwekkend. Ik zag onder andere Camille, Niels de Stadsbader, Bart Peters. Is er zelf iets waar je naar uitkijkt?
1: Ja, er zijn heel veel dingen waar ik naar uitkijk. Bijvoorbeeld gaat er een heel mooi moment zijn voor Margriet Hermans. We gaan een liedje doen van Margriet, omdat iets meer dan een maand geleden is die overleden. En we hebben en Barbara Dex en Natalia en Lies en haar dochter Celine, die een prachtig moment gaan doen ergens op Vlaanderenfeest. Dus het wordt een beetje kippenvel, maar bij 30 graden. Dus dat wordt indrukwekkend en interessant ook. Aaron Blomaert en Zoe Levi, die komen hun misschien toekomstige VRT zomerhit brengen. Tranen van goud enzovoort enzovoort. Het is heel veel. Maar heel mooi.
0: Ja, en er zit ook een flinke portie nostalgie in, want En Dans van Clouseau bestaat 25 jaar. En Sandrine die gaat die nieuw leven inblazen. Wordt dat zo'n beetje het amazing moment van de avond?
1: Ik zweer het je, Bob. Als wij gaan beginnen, gaat dat anderhalf uur mezingen zijn. Sowieso. Vlaanderen zingt mee was ook een goede titel geweest voor dat ding. Maar bijvoorbeeld, ja, Sandrine. Het leuke is Sandrine van Andenhoven. Sommige mensen zeggen, ah, Sandrine, wie was dat ook alweer? Dat is degene die onder andere mee was met Gustave naar
0: het Eurovisie Songfestival.
1: Dus, onder andere. Maar die heeft zelf ook al die is ooit begonnen als frontzangeres, een topzangeres. En die gaat... En ze doet dat bijna nooit in het Nederlands zingen op de nationale televisie. Dus dat wordt sowieso heel mooi en heel intens. Dus je ziet Koen en Chris samengevat in een prachtige zangeres. Zo moeten mensen mee hebben.
0: Ja, ik ben heel benieuwd om dat eens te zien vanavond. Gert Verhulst en James Cook die zijn er ook bij vanavond. Die twee die zijn zowat de definitie van het woord feestbeest, denk ik. Die willen de grootste vakantiepolonaise van het land organiseren. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Er zal zeer veel Gert Verhulst en James Cook zijn, sowieso. Ze gaan een monsterhit, Madi Wode, ook al brengen. Ja. Maar dus helemaal aan het begin van het programma gaan we dus, het is voor de eerste keer in Vlaanderen, een vakantiepolonaise doen. Ja. En daar hadden we twee vakantieleiders voor nodig. En dat zijn Gert en James. Dat wordt een soort medley van allemaal onwaarschijnlijk straffe vakantiesongs die iedereen zal kunnen meezingen. En dus als je thuis zin hebt om even in de popo te gaan staan, dat is de polonaise positie, dan kan dat met de vakantiepolonaise van Gert Verhulst en James Cook.
0: Loop je zelf ook mee, Peter, in de polonaise straks?
1: Uiteraard, ik moet er beginnen met Bob. Natuurlijk.
0: Jij loopt voorop.
1: Zeker wel.
0: Oké, en hoe laat begint dat feestje vanavond?
1: En wel, om 8 uur begint de opname, dus iets later dan te zien op televisie, maar zorg dat je op tijd bent. Want het is niks zo vervelend als de politie dan zegt van sorry, het plein is afgesloten, omdat er te veel fans van Camille, Like Me of Aaron Blomaert zijn. Dus kom op tijd, sowieso.
0: Oké, dus vanaf 7 uur vanavond welkom op de Grote Markt. 20 over 8 op VRT1 of VRT Max. Merci Peter om even te bellen en veel plezier vanavond.

0: Please fly to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, wat we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal...
8: Massa, zonneschone lounge set.
9: Mo, hij komt ook van de Weba.
8: In Gent of Deinze?
10: Maar nee, in Tongeren.
11: Nu solden bij Weba.

Swedish House Mafia en Wait So Long. Zometeen krijg je van mij de big hit te horen van deze week. Die heet Sorry Papi. Dat is er eentje van Topic en Becky G. Ja, je moet zelf maar even luisteren wat je ervan vindt zometeen. Eerst deze van 2014. Am I Wrong van Nico en Vince.

En Baggin, zo is het half vier bijna geworden. Nee, het is al half vier zelfs. En op de E40 naar de kust vertraag je 20 minuten. Van Aalter tot voorbij Jouwbeke. Op de binnenring van Brussel een kwartier erbij. Van Groot-Bijgaarde tot Jette. Dat komt dan weer door een eerder ongeval. De weg is wel vrijgemaakt. Op de buitenring staat er nog een kwartier kijkfile vanaf Strombeek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel 10 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt een kwartier bij Wommelgem. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En op andere plaatsen kleinere vertragingen.

Miley Cyrus. Party in de USA. Vandaag gewoon party in Vlaanderen, want het is de Vlaamse feestdag vanavond. Vlaanderen feest op de grote markt in Antwerpen. En ik heb nog een zomerrit genomineerde meegenomen voor jou. Laura Tesoro is er niet bij vanavond, maar wel op zomerrit. Je kan stemmen via VRT Max. Elke week opnieuw.

0: live. Info en tickets via livenation.be. Samen met M&M.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Ga met Studio Brussel naar Evil Dead Burn. Na het overlijden van haar man zoekt Alice troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis.
3: We found you.
2: Maar wanneer het kwaad ontwaakt, verandert het samen zijn één voor één in een bloederige reunie uit de hel. Maak kans op tickets voor Evil Dead Burn. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Vanaf 7 juli in de bioscoop.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat.

0: Drink some margaritas watching your blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies and Are You With Me? M&M. Nu een van de grootste popsterren van het moment. Als ik zeg een blonde diva, dan denk je toch wel aan Sabrina Carpenter, zeker. Dit is Taste.

Alex Warren komt eraan met de nieuwste van hem. Dit is Passenger. Toch zot, hè, dat hij van de YouTube-sterren uitgroeide tot de wereldwijde artiest.

0: M&M.
1: The official sound of summer.
2: Massa, zonneschone lounge set.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Ricci, citroen, met framboos, bekend.

0: Chi. Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super zet.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: 14 nieuws.
0: Dit is Jannik Aert.
2: De mannen rijden hun 8e rit in de Tour. In de wielerronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan een relatief vlakke rit vandaag van zo'n 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Ja, Christophe van der Goor, verwachten we opnieuw een massasprint vandaag?
3: Ja hoor, want de finale is vrij vlak op dit ogenblik. Minder monotoon dat parcours dan gisteren doorheen de Landen richting Bordeaux. Nu rijden we in de Dordogne, mooi landschap, maar niet echt. Veldberg op natuurlijk, drie leiders. Met een landgenoot erbij, Liam Slok, samen met een Fransman en een Tsjech, hun voorsprong minder dan 2 minuten. Onder controle natuurlijk van de ploegen van de sprinters. Vooral die van Tim Merlier en Jasper Philipsen.
2: Dankjewel, Christophe. Het is de Vlaamse feestdag vandaag. En zoals elk jaar is er ook van alles te doen in het centrum van Brussel. Het thema dit jaar is verbinding. Met als doel toch de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar te maken. Straks zijn er onder andere optredens van Tourist LMC op de Grote Markt. En nu wordt er op het Muntplein ook onder andere geknutseld.
4: We weten dat er altijd heel veel activiteiten zijn. En dat er van alles wordt georganiseerd. Zeker voor de kinderen is dat heel, heel leuk.
5: Ik ben aan het knutselen en ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
6: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
7: De vrouw is naar de zee en ik had geen zin om op de trein te zitten. En Brussel is vlakbij en plezant.
4: We komen regelmatig naar Brussel, maar met zo'n feestdag zeker.
8: Feest, helemaal alles feest.
2: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader en ook de voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een ceremonie van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de televisie in Iran. Hij zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. Volgens bronnen binnen het Iraanse regime zou hij zwaar misvormd zijn door de aanval waar zijn vader bij omkwam. Het is zonnig en nog altijd bloedwarm. 25 graden aan zee en temperaturen rond 30 graden in het binnenland. Morgen ook nog veel zon, af en toe wat hoge wolken, maar het blijft nog altijd zonnig en dat tot en met donderdag met temperaturen rond zo'n 30 graden. M&M.
0: Nog 2 uur zomer op de Vlaamse feestdag. Ik blijf bij jou. We gaan groeven nu met Purple Disco Machine en Beat of Your Heart.
9: Official sound of summer.

allemaal opnieuw doen. Het zal wel zijn. Katy Perry met Last Friday Night. Nu een jonge Belgische stem die steeds meer mensen overtuigt. Judith is trouwens ook genomineerd voor de zomerrit van dit jaar. VRT zomerrit om precies te zijn. Als je dat wil belonen, die prachtige zomerrit van Judith, stemmen kan via VRT Max elke week opnieuw. Awesome.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Morgen is Gamma open tot 4 uur.
1: Serieus?
0: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
0: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
1: Nee.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
1: Voilà.
4: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is €25.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.

0: poort, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja. M&M.
1: En dan is het tijd voor niemand minder dan Meteor en Luna, die ook genomineerd zijn. Dit is Stuk.

0: Massa, zo'n schone lounge set.
1: Mm-hmm. Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.

beetje vergist. Was natuurlijk vorig jaar dat ze genomineerd waren met dit nummer. Meteor is dit jaar wel genomineerd met een ander nummer, een nooduitgang. Dus ja, als je daarvoor wil stemmen, 14 Max is the place to be. Nu met meezingen met Seth and the Middle.

0: voor McQueen. Je mag zelf kiezen, het is Atlas. Half vijf op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een brandend voertuig. De weg is er momenteel versperd door bluswerken en het is aanschuiven vanaf de grens. Verlaat de snelweg bij Moeskroen. Je moet omrijden via de N58 naar Moeskroen en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer terug naar die E17. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Door een kapotte bovenleiding rijden er momenteel geen treinen tussen Essen en Roosendaal.
1: Yeah.

Sander door Aiken en Right Now. Zometeen kijk ik uit naar een throwback uit 2011. Adele met Rolling in the Deep. Die krijg je zometeen van mij. Daar kijk ik echt ontzettend hard naar uit. Eerst gaan we lekker dansen. Perfect op dit zonnige uur. Samen met Juste, Jack Style en John en Turn the Lights Off.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go yellow!
2: Eerst naar het Ruitvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
3: Ruitvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, hallo allemaal.
5: Gepnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort, Crevel.
6: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
5: Crevel, leef beter.
7: Go yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
9: M&M.

Rolling Deep van Adele. Nu een internationale samenwerking van formaat. Coldplay met een heel rij topartiesten. Little Sim, Burna Boy, Eliana en Teeny met We Pray. Je moet maar een paar onthouden. Vooral Coldplay moet je onthouden. Dat is goede shit.

Father en 54 Ultra met Talk To You. En over Talk To You gesproken, er is een nieuwe reeks eigenlijk van Lotte Gaat Diep. De podcast vind je op VRT Max. Deze week gaat Lotte in gesprek met Mohsin Abbas. Zeker eens gaan kijken. Hij hebben het onder andere over zijn favoriete porno-categorie. Ik geef maar een kleine tease. Dit is State McCoy.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Massa, zonneschone lounge staat.
7: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
9: Schatke, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
9: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening.
10: Van dat betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee jong, gracias Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: De promo's blinken uit.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a muscle van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
13: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
14: Goedemiddag, het is 5 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Dit is Yannick Aert.
16: Vlaanderen feest. Ja, het is vandaag de Vlaamse feestdag en zoals elk jaar is er ook van alles te doen op verschillende plaatsen en ook in het centrum van Brussel vandaag. Straks zijn er daar verschillende optreders, onder meer van Toerist LMC op de Grote Markt. En nu wordt er vooral nog op het Muntplein onder meer geknutseld.
17: Wij weten dat er altijd heel veel activiteiten zijn en dat er van alles wordt georganiseerd. Zeker voor de kinderen is dat heel, heel leuk.
18: Ik ben aan het knutselen en ik maak een sleutelhanger met diamanten.
19: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
20: De vrouw is naar de zee en ik had geen zin om op de trein te zitten. En Brussel is vlakbij en plezant.
17: We komen regelmatig naar Brussel, maar met zo'n feestdag zeker.
21: Feest, helemaal alles feest.
16: Ja, ook in andere steden is er vandaag van alles te doen, onder meer ook in Antwerpen. En op deze Vlaamse feestdag heeft de Vlaamse regering ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest. Dit jaar waren dat onder andere wielerkampioen Lotto Kopecky, maar ook tv-kok Piet Huizentruid. En hij was onder de indruk.
22: En ik ga weer emotioneel worden. Ik vind dit een ongelooflijk mooi erkentelijkheid vanuit de Vlaamse gemeenschap dat je dat doet met mij. Ik zeg altijd, moet je eerst dood zijn om een standbeeld te krijgen. Wel, de Vlamingen laten mij leven en geven mij de erkentelijkheid. Ja, waar ik dan zeg, dank u, dank u, dank u, echt waar.
16: Op de E40 richting Brussel is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd, vlak na de afrit van Beernem. Een auto met 4 mensen week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig ook betrokken. De passagier die vooraan zat, een vrouw van in de 80, overleefde het ongeval niet. De bestuurder, haar broer en de 2 andere passagiers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar. Alle slachtoffers zijn tussen de 75 en de 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt wel nog verder onderzocht. En in de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toen aan de 8e rit, een relatief vlakke van 180 kilometer met de aankomst in Bergerac. Het peloton rijdt stil aan de finale in en Christophe Van der Goor, komt die verwachte massasprinter?
23: Ja, normaal gezien wel, maar we zitten op 16 kilometer van de streep en één landgenoot, Liam Slok, die dan de hele dag al voorop reed samen met een Tsjech en een Frans. Man, die doet dat nu solo en heeft nog altijd een minuut 20 seconden voorsprong op het peloton. Uiteraard onder leiding van de sprintersploegen voor Merlier en Philipsen. Maar onze landgenoot Liam Slok van de Lotto-formatie maakt deze finale met 16 kilometer nog te gaan wel spannend.
16: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht helder en zacht bij nog 20 graden. Morgen zon en wolken en dan temperaturen van 26 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. En ook de dagen daarna blijft het nog zonnig en warm bij 30 graden.
14: M&M. Het laatste uur zomer met mij en vanavond ook nog voetbal. Noorwegen tegen Engeland om 11 uur. Eerst genieten met Carol G.

gevestigde namen. Pitbull en Kesha met Timber. Eentje die wat meer upcoming is, dat is Stella Lefty, maar wel eentje om van te houden hoor. Die hoor je bijna overal nu met een plaat die blijft plakken. Zweterig plakken om het zo te zeggen. Dit is Boston van Stella Lefty. En zometeen nog een banger van Neo Closer.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
4: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internet.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: M&M Live.

Een dubbele Belgische wereldklasse na elkaar. Na Oscar and the Wolf. Tijd voor Stromae op deze Vlaamse feestdag. Een klein beetje Frans mocht het kunnen. Hè. Stromae. Formidable. Met Formidable.

Raven Lanay en Love Me Not. Het is 17:30 en op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voorbij Aalbeke, of nee, even voor Aalbeke liever, een vrachtwagen geladen met stro in brand. De weg is er momenteel versperd door bluswerken. Verlaat de snelweg bij Moeskroen. Je moet omrijden via de N58 naar Moeskroen en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan terug op de E17. Op andere plaatsen kleinere vertragingen, maar door een kapotte bovenleiding rijden er ook minstens tot 10 uur vanavond geen treinen meer tussen Essen en Roosendaal. Je kan met je treinticket een vervangbus nemen. De S32-treinen van Puurs naar Roosendaal rijden wel, maar dus niet verder dan Essen.

0: Glass en I'm Yours. Echt een topsong uit de Nilies.
1: Ja, er zijn er nog uit de Nilies natuurlijk. Hè.
0: Ja, in de app van M&M kwam er een beetje binnen van Elise. Die wou heel graag nog een zomerklassieker horen. Al wel, die krijg je. Deze brengt je zo terug naar de zomer van 2003. Underdog Project versus Sandclap. Handen in de lucht. Zoals hem al zegt, dit is Summer Jam.

0: Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: M&M.

zometeen om 6 uur genieten van de replay van de M&M 50 deze ochtend. En vanavond om 7:20 kan je genieten van Vlaanderen Feest op de Grote Markt in Antwerpen op VRT 1 of VRT Max. Kleef maar mee, hè. I like being used. It means I have a purpose. Dit is Bellakay met I Love It, I Love It, I Love It. It's the little thing to do. At least you're being earnest. Oh, en zometeen nog Justin Bieber. Ster van de halftime.

0: alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Goedenavond, het is 6 uur.
0: VRT Nieuws.
3: Met Yannick Aert.
4: Merlier is opnieuw de snelste in de Tour. In de wielerronde van Frankrijk heeft Tim Merlier de 8e rit gewonnen. Hij was op bijzonder sterk in de massasprint. Sportza-commentator Christophe van de Goor volgt de rit.
5: 2-op-2 dus voor Tim Merlier, die een van de meest indrukwekkende sprints van de laatste jaren heeft getoond. Want op 250 meter van de streep zat hij niet eens in de top 10, maar kwam dan met een duizelingwekkende snelheid van achteruit naar voren geschoten en won. Voor Girmay, Kooi en Philipsen. Philipsen die nogthans perfect werd gepiloteerd door Mathieu van der Poel. Een andere landgenoot, Liam Slok, maakte deze saaie etappe in de finale bijzonder spannend. De lottorenner reed 180 kilometer in de aanval en werd pas onder de vod van de laatste kilometer gegrepen. En dankzij deze ritoverwinning nadert Merlier tot op 25 punten van groene truidrager Pedersen.
4: Ja, Tim Merlier won gisteren dus ook al een rit en de Tour is nu al geslaagd, zegt hij.
6: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Twee ritoverwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er tweede kan bieden voor de ploeg.
4: De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toeristel MC op. Het thema is dit jaar verbinding. De feestelijkheden in Brussel moeten dan ook de band tussen Vlaanderen en de hoofdstad meer zichtbaar maken. Al was niet elke bezoeker zich bewust van het feit dat het vandaag 11 juli is.
7: Ik kom eigenlijk vandaag achter dat het een feestdag is. Ik kom oorspronkelijk uit Nederland.
8: We hebben 3 kleine kindjes en het is altijd heel gezellig om bij de Vlaamse feestdag een van de activiteiten hier te komen doen.
9: Ik denk dat vooral de narratief en de taal van dan voornamelijk politiek wel ietsje verbindender mag. Dus als dat dan het thema van deze 11 juli is, vind ik dat een goed gekozen thema.
4: En op deze Vlaamse feestdag heeft de Vlaamse regering haar eretekens uitgereikt. Zo eert ze op die manier ook Vlamingen die uitzonderlijke verdienstelijke prestaties hebben geleverd. En dit jaar waren dat onder andere wielerkampioen Lotto Kopecky, maar ook tv-kok Piet Huizentruid.
10: En ik ga weer emotioneel worden. Ik vind dit een ongelooflijk mooi erkentelijkheid vanuit de Vlaamse gemeenschap dat je dat doet met mij. Ik zeg altijd, moet je eerst dood zijn om een standbeeld te krijgen. Wel, de Vlamingen laten mij leven en geven mij de erkentelijkheid. Ja, waar ik dan zeg, dank u, dank u, dank u, echt waar.
4: De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij bosbranden daar vielen nu al zeker 12 doden en 7 mensen zijn officieel nog altijd vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op en de Spaanse Weerdienst waarschuwt intussen voor extreem brandgevaar in grote delen van Spanje dit weekend. Onder meer ook in Catalonië, in het noorden, waar er eerder ook al bosbranden waren. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang. En dat tussen de Tsjechische Mukova en ook een andere Tsjechische, Noskova. Noskova won de eerste set met 6-2. Momenteel is daar de tweede set nog aan de gang. En vanavond en vannacht helder en zacht bij zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken en temperaturen van 26 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm bij 30 graden.
0: M&M.
11: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
0: Replay.
12: Jouw 50 favoriete hits van het moment hoorde je vanochtend en nu krijg je die allemaal nog eens opnieuw non-stop. Eerst kijken we terug naar vorige keer.
0: M&M 50.
11: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: 99. Lunch Garden.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toeristle MC op. Het thema van deze feestdag is verbinding. De feestelijkheden in de hoofdstad moeten dan ook de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Al was niet elke bezoeker zich daarvan bewust vandaag.
2: Het is eigenlijk omdat we mensen zagen met vlaggetjes, met ballonnen, met de leeuw erop. Dus toch ja, hier moet iets gebeuren.
3: Ik kom eigenlijk vandaag achter dat het een feestdag is. Ik kom oorspronkelijk uit Nederland.
4: We hebben 3 kleine kindjes en het is altijd heel gezellig om bij de Vlaamse feestdag een van de activiteiten hier te komen doen.
5: Ik denk dat vooral de narratief en de taal van dan voornamelijk politiek wel ietsje verbindender mag. Dus als dat dan het thema van deze 11 juli is, vind ik dat een goed gekozen thema.
1: De Vlaamse regering reikte vandaag ook het Vlaams ereteken uit aan 4 verdienstelijke Vlamingen. Kunstenaar Michael Borremans, chef-kok en tv-persoonlijkheid Piet Huizentruit, wielerkampioene Lot Kopecky en chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Zij krijgen de onderscheiding omdat ze met hun uitzonderlijk talent hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft voor de 2e dag op rij een rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Merlier won de relatief vlakke rit van Périgueux naar Bergerac met een indrukwekkende inhaalbeweging in de laatste 250 meter. Voor Merlier is de Tour na 2 zegens nu al geslaagd.
6: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede overwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er tweede kan bieden voor de ploeg.
1: Merlier nadert met deze overwinning tot op 25 punten van groene truidrager Mats Pedersen. In het klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding. Vanwege de hittegolf in Frankrijk wordt de rit van morgen in de Corrèze met 30 kilometer ingekort. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang tussen de Tsjechische Mugova en een andere Tsjechische Noskova. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
7: Wel, het leek een wedstrijd die al gedaan had kunnen zijn, want anderhalve set was er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova. Die had duidelijk geen last van plankkoord. Die speelde agressief, serveerde uitstekend en domineerde ook die wedstrijd na ruim 1 uur spelen. En bij 6-2, 5-2 kreeg ze ook al een eerste de wedstrijdpunt, maar Mugova overleefde dat matchpunt. Dat deed ze zelfs 3 games en 5 wedstrijdpunten in totaal op een rij. En zo een totale ommekeer, want ze won plots die tweede set uit het niets met 7-5. En we zijn nu begonnen aan die derde set. Dat was een slopend spelletje met breekkansen voor Mugova, maar uiteindelijk toch gewonnen door Noskova. Dus zou wel eens een thriller kunnen worden in die derde set van deze vrouwenfinale.
1: Dankjewel, Glenn. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden, morgen opnieuw veel zon met meer hoge wolkenvelden. Maxima tussen 26 en 33 graden. Ook de volgende dagen zonnig en warm, maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmte-onweders. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
9: Replay. Jij kiest elke week hoe de M&M 50 klinkt door te stemmen op VRT Max en je hoort nu alle

0: hetzelfde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: M&M
2: 50
1: Replay.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: M&M 50. Replay. 23.

0: is de sterkste stijger
1: in de M&M 50.
0: 20. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M.

0: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aller Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen. En er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergens intussen voorbij, zegt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
1: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig. Maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen. Even laten controleren hoe het daar is.
0: In China is de tropische storm Bavi aan land gegaan. Er werden windsnelheden tot 150 km per uur gemeten. Uit vrees voor schade en slachtoffers door de wind en overvloedige regen zijn de voorbije dagen 1,8 miljoen mensen geëvacueerd aan de oostkust van het land. Verwacht wordt dat de storm in kracht zal afnemen nu hij aan land is gegaan. Eerder raasde Bavi ook al over het delen van Japan en Taiwan. Daar was er schade, maar vielen er geen slachtoffers. De Tsjechische Linda Noskova heeft het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale haar landgenote Mugova. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Anderhalve set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Mugova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een rij. Een totale ommekeer, want Mugova won die tweede set uiteindelijk nog met 7-5. In een derde en hoogstaande derde set ging Noskova opnieuw snel door de opslag van Mugova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
0: Morgen spelen Zinner en Zverev de mannenfinale nog in Londen. En op deze Vlaamse feestdag wordt er in verschillende steden gefeest met muziek. Dat was vanmiddag het geval al in Brussel, maar het grootste feest is vanavond in Antwerpen. Peter van de Veire vertelt wat er te gebeuren staat.
3: Zometeen begint hier een soort grote vakantiepolonaise. We hebben optredens van Bart Peters, van Camille en van een heleboel andere artiesten daartussen. Het is echt voor heel jong tot iets minder jong. Allemaal muziek van bij ons en er is een heel mooi moment. Zometeen gaan wij ook Marguerite Hermans eren. Dikke maand geleden ons ontvallen. En vanavond zijn hier 4 fantastische zangeressen. Barbara Dex, Lies, Natalia en haar eigen dochter Celine. Die gaan een liedje van Marguerite brengen. Alleen maar om haar te eren.
0: Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met hoge wolkenvelden ook. Maxima tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Zijn de beste hits door jou gekozen. M&M
5: 50 Replay. De M&M 50 is de lijst die volledig door jou samengesteld is. En dit uur hoor je de meest gestemde hits opnieuw non-stop.
4: The official sound of summer. M&M 17.

0: 50. Weekly. 13.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
5: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
6: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.
6: M&M
3: 50.
6: Replay.

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korten. In Frankrijk geldt morgen in 37 departementen code rood door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren net als vandaag vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in de Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
1: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk, geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
0: De voorbije week woedde op heel wat plaatsen ook in Frankrijk natuurbranden. In totaal zijn ook al meer dan 30 mensen opgepakt die verdacht worden een brand te hebben aangestoken of veroorzaakt. Het dodental van de zware aardbevingen, meer dan 2 weken geleden in Venezuela, is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben zo net bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. En de Tsjechische Linda Noskova heeft het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen vanavond. Ze versloeg in de finale haar landgenote Mugova. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Anderhalve set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Mugova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een rij. Een totale ommekeer, want Mugova won die tweede set uiteindelijk nog met 7-5. In een derde en hoogstaande derde set ging Noskova opnieuw snel door de opslag van Mugova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
0: Morgen spelen de Italiaan Zinner en de Duitser Zverev de mannenfinale daar in Londen. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden krijgen we morgen opnieuw veel zon. Temperaturen dan tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: 10 uur een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen, en er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergste intussen voorbij. Dat zegt collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is.
1: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig. Maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen, even laten controleren hoe het daar is.
0: Nog in Spanje, in de badplaats Malgrat de Mar nabij Barcelona, is gisteravond een groep Belgische jongeren aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren tussen 14 en 16 zijn daar op vakantie met de organisatie Jongeren Travel en waren gisteravond samen gaan kijken naar de WK-wedstrijd tussen Spanje en België. Hoofdmonitor Willem Koenen vertelt wat er precies is gebeurd.
2: Gisteravond na het kijken van het voetbal op het grootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: Enkele van hen raakten bij de vechtpartij licht gewond. De dodental van de zware aardbevingen meer dan 2 weken geleden in Venezuela is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben vanavond bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten ook gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. De verdachte die was opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid is weer vrijgelaten vandaag. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was staatssecretaris in de jaren 90 en ook lid van het Europees Parlement. Maar de verdachte die is opgepakt blijkt nu niets met de zaak te maken te hebben en is dus weer vrijgelaten. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op deze 11 juli. Er was ook een pakkend eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempische zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriets dochter Céline.

Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker aan. Tot en met donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het museum Louvre en de Eiffeltoren, net als vandaag, vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in Corrèze en dat is een van die departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
1: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
0: In de Verenigde Staten zijn vier journalisten van de krant The New York Times aangeklaagd voor hun berichtgeving over het nieuwe presidentiële vliegtuig. Volgens informatie die de journalisten hadden ontvangen, zijn er problemen met de veiligheid van het vliegtuig waarmee president Trump vliegt. Trump kreeg de Boeing 747 enkele weken geleden nog cadeau van de oliestaat Qatar. Volgens anonieme bronnen zou Trump een tussenstop hebben gemaakt op een Britse basis op weg naar de NAVO-top in Turkije. En zou hij daar zijn overgestapt op het oude presidentiële vliegtuig, omdat er dus problemen met de veiligheid zouden zijn geweest. De krant spreekt van een brutale daad en vreest dat de persvrijheid weer wat verder wordt aangetast in de VS. In Vietnam in Azië zijn 15 toeristen uit India gestorven nadat hun toeristenboot was gekapseist. Dat gebeurde nabij een bekend vakantieeiland in het zuiden van het land. In totaal waren er 32 toeristen en 4 bemanningsleden aan boord. 21 mensen konden dus gered worden. Wat het bootongeval in Vietnam heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek gestart. En op het wereldkampioenschap voetbal is zo net de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland gestart. De Engelsen zijn favoriet in deze wedstrijd, maar bij Noorwegen kunnen ze rekenen op topspits Erling Haaland. De winnaar van dit duel neemt het overigens in de halve finale op tegen de winnaar van de laatste kwartfinale. En die wordt om 3:00 gespeeld tussen Argentinië en Zwitserland. Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken ook. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker tot en met donderdag aan. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren, net als op zaterdag, vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit zondag wordt gereden in Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft aangekondigd of afgekondigd. De rit wordt 30 kilometer korter. De graanoogst in ons land moet dit jaar opmerkelijk vroeg gebeuren. Nu al in plaats van in de loop van augustus. En het heeft wel te maken met de hoge temperaturen nu, in combinatie met de regen van april en mei. Maar een probleem is dat niet, legt landbouwer Jan Truijen uit.
1: Maar de zomer toe mag dat eigenlijk droog zijn. Dus te sneller kunnen wij ook oogsten. Doordat het langer droog is, kunnen wij sneller oogsten. Ja. Het is eigenlijk vooral april en mei, wanneer de korrel gezet wordt, dat het eigenlijk wel regelmatig moet regenen. De kwaliteit zou goed moeten zijn, het zo lang droog is. Ik heb er bijna niet doorgebeten, dus we zijn zeer goed droog.
0: Een groep Belgische jongeren op vakantie is gisteravond in de Spaanse badplaats Malgrat de Marna bij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters na de WK-match tussen Spanje en de Rode Duivels. Hoofdmonitor Willem Koenen van Jongeren Travel vertelt wat er precies gebeurd is.
2: Gisteravond na het kijken van het voetbal op het grootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische drie kleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In het dorpje Oisy-le-Verger, nabij de Noord-Franse stad Arras en de Belgische grens, hebben duizenden mensen zaterdag betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Bedoeling is op die manier de rivieren Seine en Schelde met elkaar te verbinden. De Fransen willen zo via de binnenscheepvaart het noorden van Frankrijk beter verbinden met de havens in ons land en Nederland. De tegenstanders spreken van een duur project dat zeer schadelijk is voor natuur en milieu. Het kanaal zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Bedoeling is in 2032 de eerste schepen er te laten varen. Op het WK voetbal strijden Noorwegen en Engeland vanavond om een plek in de halve finale. Aan de rust staat het er 1-1. Skilderoep opende de score voor de Noren, maar vlak voor rust kwamen de Engelsen langzij via Jude Bellingham. De match begon overigens met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jaden Adams, die overleed zaterdag. Hij was pas 25 jaar. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. Dus later vannacht is er de laatste kwartfinale nog tussen wereldkampioen Argentinië en Zwitserland. Die match is om 3:00. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op de 11 juli. Er was ook een eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempense zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriets dochter Céline.

Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Zondag veel zon met hoge sluierwolken ook, dan tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte in zeker 37 departementen. Geldt dan de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. Nog in Frankrijk, in een dorp nabij de Noord-Franse stad Arras, hebben de voorbije dag duizenden mensen betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Dat kanaal zou de Seine en de Schelde met elkaar moeten verbinden om de binnenscheepvaart op beide rivieren te bevorderen. Het zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Volgens de actievoerders gaat het om een te duur project dat schadelijk is voor het milieu. Een groep Belgische jongeren is gisteravond in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider van Jongeren Travel, vertelt wat er precies gebeurd is.
1: Gisteravond na het kijken van het voetbal op het schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In Kruiszeke bij Wervik in West-Vlaanderen is de voorbije avond een zware brand uitgebroken in een loods op een landbouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel ook geëvacueerd worden, vertelt Christophe Loagie van de brandweer.
2: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
0: Er vielen geen gewonden bij de brand. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. En op het WK voetbal is de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland nog niet voorbij. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1. Er worden verlengingen gespeeld. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jayden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika. Later vannacht is er de laatste kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte. In zeker 37 departementen geldt de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er wordt al wekenlang geprotesteerd in Albanië. De voorbije dag was de 42e dag van protest. Dat was voor het